0: just to give it all to.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei.
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Hoe mag die stek gebakken zijn?
5: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Code yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het al?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
12: Nee. Tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.
14: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Hey, goedemorgen. Ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. Ik ben al klaar wakker. Ik heb veel te doen, want ik heb ook heel veel te vertellen. En het is belangrijk, dus blijf zeker zitten voor de Good Morning Show.
18: Your golden years. Nostalgie Plus.
1: Het nieuws van 7 uur krijg je van Bart van Langenhoven.
19: Goedemorgen. De druk en stress op school veroorzaakt bij jongeren al maar vaker lichamelijke en psychologische klachten. Omdat leerkrachten en directies veel verwachten van hun studenten, waardoor die voelen dat het elke schooldag van moeten is. Waardoor ze het mentaal soms erg moeilijk hebben. Meisjes klagen daar vaker over dan jongens. Maar toch zien psychologen bij alle tweede groepen een historische stijging. Net als in andere Europese landen trouwens. Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het is dus niet alleen maar sociale media die het jongeren mentaal moeilijk maakt. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers gingen gisteravond rond 9 uur uit elkaar na een heel weekend vergaderen. Standpunten liggen nog te ver uiteen in een zoektocht naar €10 miljard. Het kernkabinet besprak onder meer een btw-hervorming. Premier De Wever wil de tarieven van 6% en 12% naar 9% brengen en die van 21% naar 22%. Maar dat ligt moeilijk bij de Franstalige liberalen. Er komen ook besparingen in de gezondheidszorg, bijna €2 miljard. Iets wat voorlopig niet kan voor CD&V, vooruit en Les Engagés. Daarnaast denkt de premier ook aan extra belastingen op grote vermogens. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen dicht vandaag na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat bevestigt de Franse onderwijsminister. De protesten daar in Frankrijk escaleerden vorige week helemaal. Studenten stichtten op verschillende plaatsen brand en ze gooiden met van alles en nog wat naar agenten, leerkrachten en journalisten die ze dan ook nog eens lastig en aanvielen. In heel Frankrijk pakte de gendarmerie bijna 5000 mensen op. Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon en zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden. Woensdag begint nog vrij zonnig, daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel zacht woensdag tot 23 graden.
1: Dankjewel, Bart. Tot over een half uurtje, 78 kilometer file op dit moment. Oh, ik heb een classic klaarstaan. Een waanzinnige classic met een grote, dikke, vette W en een grote, dikke, vette C. Maar eerst die files, hè. Dus ik zei het al, 78 kilometer file op de E314 Lummeleuven, 51 minuten trager van Halen tot Aarschot. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 20 minuten bij, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 13 minuten extra van Strombeek tot Jette, komt door een ongeval. Op de E40 Gent-Brussel plus 11 minuten van Aanstot Groot-Bijgaarde en dan al een hele rits files vanaf 10 minuten op de E19 Mechelen-Brussel plus 10 minuten van Zemst tot Machelen plus 10 minuten op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Berthem, ook 10 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Een ongeval op de E19 Mechelen-Antwerpen ter hoogte van Kontich zorgt voor 10 minuten vertragen vanaf Rumst. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 8 minuten.
8: Good Morning Show
20: met Johan Henneman.

formidabel is dat toch, hè? Wakker worden, nog voor de eerste zonnestralen opstaan met zo'n heerlijke muziek. Eagles en Hotel California, 7:10. Goedemorgen, dit is de Good Morning Show. En ik heb vandaag heel wat te vertellen over de jaren 80. Nou, dat kan ik al verklappen. De rest komt allemaal vanzelf. De jaren 80 waarin Elton John scoorde, die draai ik na Louis Nees.

0: Ook de 80's waren gouden jaren voor Elton John. I'm still standing. Het is 8:14. Precies op tijd. Daar is hij dan in het donker, want de zon is nog niet op. Die komt op rond 8:15. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dag Johan.
0: Ja, en zie jij al wolken, ondanks het feit dat het nog donker is?
1: Ik zie hier in Vlaams-Brabant vooral heel veel mist. Echt waar.
0: Ah,
1: ja,
0: okay.
1: ik zie amper voor me uit. Die mist kan dus lokaal hardnekkig zijn. Dus toch even uitkijken als je vanmorgen de weg op moet. Nu, ik zie ook wel, het is niet overal mistig. Maar waar je dan plots in de mist terechtkomt, ja, toch een beetje oppassen. Gaandeweg de dag verdwijnt dat ochtendgrijs en komt de zon overal tevoorschijn. En dan zijn we nog maar eens vertrokken voor een prachtige nazomerdag. De zoveelste in een lange rij met heel veel zon. Bij straks temperaturen tussen 20 en 21 graden. Maar omdat er amper wind staat, voelt het vanmiddag toch allemaal nog een beetje warmer aan dan het eerlijkheid is.
0: Ja, daar hoor je mij niet over klagen. Niemand, denk ik, want dat is best aangenaam weer. En blijft dat ook morgen duren?
1: Morgen doen we op dat elan gewoon verder. Na het oplossen van opnieuw wat nevel en mistbanken wordt het zonnig en zeer zacht. Zelfs nog een beetje warmer dan vandaag. Lokaal 2, misschien wel in de provincie Limburg 23 graden. Ook woensdag verloopt nog relatief warm. Maar in de late middag en avond is er al kans op een bui. En dat is een veegteken. Het is een voorteken. Want vanaf donderdag duiken we de herfst in met meer wind, meer wolken, meer regen en vooral, het wordt een pak frisser.
0: Oké, daar zullen we niet aan denken. Dinsdag en woensdag is nog goed. Dat onthoud ik vooral op deze maandagochtend. Erwin, bedankt voor het weerbericht, maar blijf nog even hangen. Want ik wil het met jou even hebben over de jaren 80.
1: Oké. Okay.
0: De jaren 80, ja, ik zat in platenwinkels. Hè. Spotify bestond toen nog niet. YouTube was ook nog niet uitgevonden. En als je muziek in huis wilde halen, ja, dan moest je naar de platenwinkel. Hè. Albums kopen, 33 toeren, singeltjes kopen, 45 toeren. Weet jij nog die eerste LP die je toen kocht? Of was dat dan iets anders?
1: Ja, het was denk ik een 45 toerenplaatje. Ja. Ik herinner me dat nog heel goed, want ik heb tijdens zo'n feestje op school, een schoolfeestje, heb ik er een dansje op moeten doen.
0: Aha.
1: En dat was het singeltje van Ryan Paris, Dolce Vita.
0: Oh, Italo Disco. Ja, en dat singeltje heb je toch bijgehouden?
1: Ja, het was mijn allereerste singeltje. Nu, ja, achteraf bekeken was de smaak misschien niet echt van je dat. Maar ja, oké, het is een beetje nostalgie.
0: Ja, het is inderdaad nostalgie. Ja, die albums in de jaren 80, die deden het ook heel erg goed. Ja, vinyl was in, vinyl verkocht heel erg goed. Dan pas later is de cd gekomen natuurlijk. Ik vond dat ontzettend duur al, de cd. Ik dacht dat gaat goedkoper worden, maar dat werd niet goedkoper. En de cd-spelers die waren toen ook nog heel erg duur. Weet je dat nog, Erwin?
1: Ja. Mijn eerste cd-speler moet ergens, denk ik, in 1987 of zoiets geweest zijn.
0: Ja, bij mij zal dat ook wel ongeveer op dat moment geweest zijn. Muziekliefhebbers als we zijn. En een van die albums die eruit springt in de jaren 80, ik heb er zo een drietal uitgekozen voor het eerste uur van de Good Morning Show vandaag, is Born in the USA van Bruce Springsteen. En daar stonden heel wat straffe nummers op. Luister maar.

0: En al die nummers die ik laten horen heb, Erwin, die kwamen allemaal de top 10 binnen van de hitparade. Dat is mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, het was een fantastisch album, hè.
0: Ja. Erwin, ja, dat was trouwens het grootste commerciële succes van Bruce Springsteen. Een van die grote platen uit de 80's. Ik wens je nog een fijne dag. Geniet trouwens van al wat ik aanbied van in de jaren 80 en wat wij gaan aanbieden uit de jaren 80 vandaag en de komende dagen. Oei, nu heb ik misschien al te veel verklapt. Erwin, ik ga jou laten.
1: Goed, hè?
0: Nog een fijne dag.

0: Ray Parker Jr. stond niet op eigen benen eind jaren 70. Hij deed het met een bandje Radio naar Ray Parker. Goed gevonden trouwens. Jack en Jill, 5:05. Show Waddy Waddy komt eraan met Under the Moon of Love. En dan duik ik met jou weer de 80's in.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

2009. In de 80's kochten we natuurlijk singeltjes en albums. En je was dus niet de enige, maar als je daar geen centjes voor had, ja, dan moest je het wel in de discotheek gaan zoeken. De discotheek die dikwijls aan een bub verbonden was. En daar kon je dan albums ontlenen en die nam je dan mee naar huis. Die legde je op de pick-up en je nam die ook op cassette. En die cassettes waren trouwens ook heel erg anders. Zeker als je zo'n cassetteradio had, zo'n transistorradio met ingebouwde cassette recorder erbij. Dan duwde je op die knop met dat rode puntje en... op de play-knop tegelijkertijd. En die pauzeknop die was ook belangrijk als je nummers van de radio wilde opnemen. En ik denk dat ik ook wel een nummer van Prince opgenomen heb op de radio. Het album Purple Rain, wat een van de iconische albums is van de jaren 80. Dat heb ik toch wel aangeschaft. Ik denk zelfs op vinyl, niet op cd.

0: op Purple Rain, dat iconische album van Prince, waarvoor hij 2 Grammys kreeg en zelfs een Oscar had te maken met de gelijknamige film die autobiografisch was en waarin er ook live optredens verwerkt waren van Prince en zijn begeleidingsgroep The Revolution. Nog meer 80's straks in de Good Morning Show. Het is al 7:30. Hier is Bart bij de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een hele goede morgen. In Antwerpen werkt de politie aan een ongeziene ordedienst voor oudjaar. Er ligt een plan klaar om onruststokers vroegtijdig op te sporen. En zowat alle politiepersoneel in Antwerpen wordt ingezet in de nacht van oud naar nieuw. Want de Antwerpse commissaris wil kost wat kost rellen met groepjes jongeren vermijden en mobiliseert dus bijna zijn volledige korps. In Brazilië komt er een tweede stemronde om een nieuwe president aan te duiden. Zondag 25 oktober is dat. In de eerste ronde afgelopen weekend kreeg de rechtsradicale kandidaat Bolsonaro de meeste stemmen, maar haalde geen absolute meerderheid. Huidig president Lula won onverwacht veel minder stemmen dan gedacht, ondanks zijn progressieve en sociale voorstellen. En in de Nations League voetbal staat titelverdediger Portugal als eerste in de kwartfinales. Het won zijn 4e groepswedstrijd van Noorwegen gisteravond met 2-1 en pakt zo het maximum van 12 op 12. De Portugezen speelden opnieuw zonder hun legende Cristiano Ronaldo. Vanavond spelen onze Rode Duivels een Nations League match in en tegen Frankrijk. Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon en zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Ja, er zat nog leven in de Beatles nadat ze hun Beatles-gitaar aan de kapstok hadden gehangen. George Harrison met My Sweet Lord heb ik voor jou mee. Na een grote classic uit de 80's van Wang Chung, Dance Hall Days. De files, my zicht, is druk op deze maandagmorgen. 156 kilometer in het totaal. Op de E314 Lummelen verlies je een uur. Van Halen tot Aarschot. Op de E19 Mechelen-Antwerpen 54 minuten. Van Mechelen-Noord tot Kontich. Ter hoogte van Kontich gebeurde een ongeval. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Een half uur erbij van Herentals-West tot Borgerhout. Plus 25 minuten op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen. Het gaat 22 minuten trager op de E40 Gent-Brussel. Van Aalst tot Groot-Bijgaarde. En je verliest 20 minuten op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen, van Haasdonk tot Antwerpen-West. 16 minuten tijd gaat erbij op de E429 Doornik-Brussel, van Tubeke tot aan de ring rond Brussel. En op de Brusselse buitenring verlies je ook 16 minuten van Mont-Saint-Jean tot Leonard. Andere vertragingen, maximaal een kwartier nu.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Halleluja voor het mooie, ja, toch redelijk mooie weer dat we gaan krijgen vandaag, als de mist weg is. Hè. Want het wordt best wel aardig zacht en daar gaan we van genieten. Halleluja, ook voor de jaren 80. Ik neem je zo meteen mee naar een ander iconisch album uit dat gouden decennium.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
11: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het is 7:45. En ik heb het vanochtend over de 80's, over iconische albums, onder andere uit de jaren 80. Ja, je weet het, in de jaren 80 hadden we het met vinyl als het over muziek aankwam. 45 toeren of 33 toeren op 45 toeren. 45 toeren waren die singeltjes natuurlijk. Of cassettes. Cassettes die je gebruikte om muziek op te nemen van platen die je in de discotheek ontleende. Of van de radio. Dat gebeurde ook wel eens. En mensen hadden niet alleen cassette-recorders. Vrienden van mij en ik zelf hadden ook nog een bandopnemer. Daar kan je nog lekker veel meer muziek op zetten. Maar dat was niet zo handig om te verplaatsen. En wat natuurlijk ook wel een boost aan de muziek gaf in de jaren 80 is de videoclip. De opkomst van de videoclip, het waren gouden jaren. Mede dankzij natuurlijk ook MTV. En wie kent er niet al die legendarische videoclips zoals Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood en Take On Me van Aha. Ja, dat tekenfilmpje Love is a Battlefield van Bud Benatar. En een bijzondere videoclip was er ook. Het was een hele lange van Michael Jackson van Thriller, want die maakte in de 80's zijn best verkochte LP en het werd ook het beste verkochte album ooit.

Quincy Jones was de man die het album produceerde. En tot die tijd kwamen er zo gewoonlijk 2 à 3 nummers van een LP op single uit. En die kwamen dan in de hitparade terecht. Bij Michael Jackson was dat veel meer. 7 singles raakten tot in de hitparade. Best verkochte album ooit, zei ik al. En die baanbrekende videoclip, hè, Thriller, die bijna een kwartier duurde. En op een bepaald moment, 1982, gingen er meer dan 1 miljoen exemplaren dagelijks over de toonbank van Thriller. Goed voor een waanzinnige verkoop van meer dan 110 miljoen albums. Al zal dat misschien wel overdreven zijn, maar met de jaren die daarna gekomen zijn, is dat natuurlijk nog alleen maar toegenomen. Michael Jackson, een van de grote sterren van de 80's. Nostalgie. En ik heb nog groot nieuws over de jaren 80. Dat hou ik nog even voor mij. Wat komt eraan in de Good Morning Show? Victor Laszlo speelde ook een grote rol in de jaren 80. 1987 presenteerde ze het Songfestival op de Heijzer in Brussel. Nadat Sandra Kim het jaar daarvoor had gewonnen met J'aime la vie. En die show opende ze met een geweldig nummer dat ook nog eens een dikke hit werd. Ja, als je zo'n podium krijgt als het Eurovisie Songfestival, dan doe je het goed natuurlijk. Victor Laszlo, Breathless.

8 voor 8 en het is vandaag maandag 5 oktober. En natuurlijk zijn er de kranten en de krantenkoppen, de voorpagina's van de Vlaamse kranten. Die overloop ik even met jou. En daar op alle Vlaamse kranten staat natuurlijk een foto van Remco Evenepoel. Al dan niet met zijn allerliefste, met zijn Oemi. Nieuwsblad titelt: alle truien zijn binnen. In het laatste nieuws wordt dat en of het nipt was. Evenepoel kampioen na fotofinish. Goud voor Evenepoel titelt de Standaard. Hij maakte zich al vroeg in de koers boos. En dan weet ik dat hij zich goed voelt, zegt Oemi daar nog van. Remco Evenepoel ook op de voorpagina van de Standaard. Wint EK. Ik hoop dat ik het een beetje goed gemaakt heb na het EK, zegt hij er zelf bij. En Gazet van Antwerpen titelt: eerste renner ooit die alle kampioenschappen wint. Ook in het belang van Limburg. Remco Evenepoel op de voorpagina. Spannender kon Evenepoel het echt niet maken. En dan zijn er ook nog de andere titels in het nieuwsblad. Na 2 dagen conclave blijft de regering De Wever even verdeeld. Druk op jongeren komt steeds meer via school. En dan een getuigenis erbij van Jelle, 16 jaar, die veel stress ervaart. Ik werk tot laat voor school terwijl ik eigenlijk moet slapen. Het laatste nieuws heeft het over btw-verhoging. Opnieuw op tafel. Hervorming moet 1,5 miljard euro extra opleveren. En 3 doden na zware overstromingen in Barcelona. De Standaard: water blijft heel diep, maar De Wever houdt de regering bijeen. En moet onze elektriciteit dienen voor datacentra of voor onze auto en huizen, vraagt de Standaard zich af op de voorpagina. Dan verkiezingen op de voorpagina van de Morgen, met Morgen liever, met hoge inzet voor inheemse Brazilianen. En Flavio Bolsonaro, de zoon van de vroegere president, die zien sommige mensen daar echt liever niet aan de macht. Gazet van Antwerpen heeft het over oudjaar al. Antwerpse politie maakt een ongeziene ordendienst op voor oudjaar. Plan in de maak om onruststokers vroegtijdig liever te detecteren. En het gaat ook over pompoenen in het gazet, of liever in de Gazet van Antwerpen. Met pompoen van 945 kilogram wint Herman het Belgisch kampioenschap in Casterlee. Belang van Limburg dan nog: aantal testamenten in Limburg met 1/3 gestegen en besparingen nodig op alle niveaus, maar overheid betaalt huur voor lege gebouwen. Dat zijn ze, de krantentitels op deze maand.

0: Na het nieuws ga ik de mist wegblazen. Ja, met de eerste zonnestralen en met de hulp van Katrina and the Waves.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België.
7: Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: En deze medaillonneken, hè, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet bij God nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
9: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
10: Wat zei het hem?
8: €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dollywielen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
11: Onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
0: Goedemorgen, ik heb je al veel muziek, klanken, geluid uit de jaren 80 laten horen. Want we zijn iets van plan met de jaren 80. En wat precies, dat doe ik dadelijk allemaal uit de doeken in de Good Morning Show.
12: Your golden years, nostalgie plus.
0: Precies, 8 uur, het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Het is niet de sociale media die jongeren soms ziek maakt. De druk en stress op school veroorzaakt bij jongeren al maar vaker lichamelijke en psychologische klachten. Omdat leerkrachten en directies veel verwachten van hun studenten, waardoor die voelen dat het elke schooldag van moeten is, waardoor ze het mentaal soms erg moeilijk hebben. Meisjes klagen daar vaker over dan jongens. Maar toch zien psychologen bij alle tweede groepen een historische stijging, net als in andere Europese landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers gingen gisteravond rond 9 uur uit elkaar na een heel weekend vergaderen. De standpunten liggen nog te ver uiteen in een zoektocht naar €10 miljard. Het kernkabinet besprak onder meer een btw-hervorming. Premier De Wever wil de tarieven 6% en 12% naar 9% brengen en die van 21% naar 22%. Maar dat ligt moeilijk bij de Franstalige liberalen. Komen ook besparingen in de gezondheidszorg, bijna €2 miljard. Iets wat voorlopig niet kan voor CD&V, Vooruit en Les Engagés. Vandaag en morgen komen werkgroepen samen. Woensdag is dan weer aan de federale topministers. In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen dicht vandaag na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat bevestigt de Franse onderwijsminister. Protesten escaleerden vorige week helemaal. Studenten stichtten op verschillende plaatsen brand en ze gooiden met van alles en nog wat naar agenten, leerkrachten en journalisten die ze dan ook nog eens lastig vielen en aanvielen. In heel Frankrijk pakte de gendarmerie bijna 5000 mensen op. Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon en zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden. Woensdag dan begint nog wel vrij zonnig, daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel zacht woensdag tot 23 graden. Donderdag dan, ronduit herfstweer met regen en buien. En frisser, amper 14 graden donderdag.
0: Een bijzonder drukke maandagochtend op de weg. 222 kilometer file al. Ik heb voor jou de vertragingen van 20 minuten en meer op een rij. Op de E19 Brussel-Antwerpen komt er een uur en 45 minuten bij. Vanaf Mechelen-Zuid tot Kontich komt door een ongeval daar. Op de E314 Lummeleuven een uur en een kwartier extra. Van Halen tot Aarschot. Op de E40 Luik-Brussel een half uur trager. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de Brusselse buitenring 27 minuten erbij. Van Mont-Saint-Jean tot Leonard. 26 minuten trager op de E40 Gent-Brussel. Van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Je verliest 25 minuten op de E313 Lumme-Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring komt er 20 minuten bij. Van 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En 20 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haastong tot Antwerpen-West. Andere vertragingen lopen ook flink op tot maximaal 18 minuten.
10: The Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

Ook vandaag krijgen we de zon te zien. Walking on Sunshine met Katrina en The Waves 7-8. Welkom in de Good Morning Show. Ben je er klaar voor? Ben je er helemaal klaar voor? Er is hier net een grote, grote koffer binnengereden. Met een mooie strik rond. En dadelijk geef een ruk aan die strik. En dan kan het grote feest beginnen. Hou je maar klaar voor heel veel hits uit de jaren 80.

En het zijn niet de hits die wij gaan kiezen, want jij mag ze kiezen. Vanaf 19 oktober draaien wij de populairste hits. Jouw favoriete hits uit de 80's. De top 800 van de jaren 80. Vanaf maandag 19 oktober, we hebben nog even tijd. En die tijd hebben we nodig natuurlijk om nog meer herinneringen op te halen aan de 80's. Om jou te helpen bij jouw stemkeuze. Want waarom staat die koffer hier? Waarom heb ik dat lintje daar net vanaf getrokken? Wel, dat is de stembus. De stembus is open voor de 80's top 100 vanaf 19 oktober voor jouw feest van de 80's. En je vindt een hulpmiddeltje, een geheugensteuntje op nostalgie.plus. En daar kan je ook je favorieten invullen. Dus

0: meer te zijn.
1: Ik heb jouw feest van de 80's op gang getrokken. Met de 80's top 100. Top 100, wat zeg ik? Het zijn er 800, Johan. De 80's top 800 vanaf maandag 19 oktober. En er wordt al druk gestemd op onze website nostalgie.plus. Bea van der Maat, weet je het nog? Zij was de allereerste presentatrice aan de zijde van Willy Sommers in 10 om te zien. En ze was niet alleen presentatrice, ze was ook een ster, een artiest. Met Wanton Ton bijvoorbeeld, I Lie and I Cheat.

0: Wat een belpopster, hè? Bea van der Maat met Wontonton en I Lie and I Cheat. Blijf zeker zitten, stem rustig verder voor jouw feest van de 80's. Stem rustig verder voor de 80's top 800. En blijf zeker luisteren, want ik heb jouw hulp nog nodig.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Oh, dokter, het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het al?
2: Oh, al maanden. Uh-huh. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee, tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Yes! Hallo jongen, zo'n snelheid jong. En een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

0: de herfst doet er nog meer dan behoorlijk. En straks wat frisser wordt en wat wisselvalliger. En wat winderig, geen probleem. Je kan je hart verwarmen in jouw feest van de 80's.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met de 80's top 800 vanaf 19 oktober, waarvoor je kan stemmen via nostalgie.plus. En we gaan natuurlijk uiteraard herinneringen ophalen aan de jaren 80. Ze komen helemaal tot leven. Niet alleen hier bij mij, maar ook bij Sepp, bij Domi, bij Leen, bij Michel. En bij Anne vanavond in jouw verhaal. Blijf dus luisteren naar Nostalgie Plus. En blijf dus genieten van de muziek. En van de tv-programma's van toen. Weet je nog wat deze tune was? En bij welke televisieserie deze hoorde? Ja, de bedoeling was wel dat... Ja, daar zijn ze.

Ja, wat was dat ook weer? Waanzinnig populair in de jaren 80. En ik herinner mij, dat kwam donderdagavond na Panorama. Dat is mij bijgebleven. Maar wat is jou nog meer bijgebleven van deze tune? Weet je over welk programma het gaat? Over welke tv-serie? Weet je hoe dat verhaal in elkaar zit? Weet je de personages nog? Laat het mij weten. Ik verwacht een berichtje. Een WhatsAppje. Via 0477-900-800. 0477-900-800. Ik kijk uit naar jullie berichten.

0: Redbox uit 1985 en we blijven nog even hangen in die 80s met Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk aangeboden aan kranten en televisieredacties. Dat weet het magazine Knak. De kabinetsmedewerker deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heette, moslim was en slachtoffer van homohaat. De man wilde naar eigen zeggen bewijzen dat Vlaamse media ideologisch en politiek gekleurd zijn, maar geen enkele mediaredactie pikte het verhaal op. Minister Weitz wist van niets en noemt het een dom initiatief. In Antwerpen werkt de politie aan een ongeziene ordedienst voor oudjaar. Er ligt een plan klaar om onruststokers vroegtijdig op te sporen. En zowat alle politiepersoneel in Antwerpen wordt ingezet in de nacht van oud naar nieuw. Want de Antwerpse commissaris wil kost wat kost rellen met groepjes jongeren vermijden en mobiliseert dus bijna zijn volledige korps daarvoor. In de Nations League voetbal staat titelverdediger Portugal als eerste in de kwartfinales. Het won zijn vierde groepswedstrijd gisteravond van Noorwegen met 2-1 en pakt zo het maximum van 12 op 12. Portugezen speelden opnieuw zonder hun legende Cristiano Ronaldo. En vanavond spelen onze Rode Duivels een Nations League wedstrijd in en tegen Frankrijk. Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon en zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs met nevel en mist. Daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker, elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Ballads maken, dat is niet echt de core business van de Rolling Stones, maar ze deden het wel. En wat voor ballads, hè, zoals Angie. Maar ik wil die ook nog wel draaien vanochtend. 210 kilometer file, dat is heel veel. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op de E19 Brussel-Antwerpen. Verlies je een uur en 45 minuten. Vanaf Mechelen-Zuid tot Contig, ter hoogte van Contig gebeurde een ongeval. Het gaat daar om een kettingbotsing in de mist met maar liefst 9 voertuigen. Gaat nog een tijdje duren de hinder. Op de E314 Lummelen verlies je 53 minuten van Halen tot Aarschot. Op de E40 Luik-Brussel plus 32 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan en plus 27 minuten van Boom tot Willerijk. Dat is op de A12 liever Brussel-Antwerpen. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 26 minuten van Zems tot Machelen. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook plus 20 minuten op de E314 Lummeleuven van Holsbeek tot Aarschot. En er komt 20 minuten bij op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Bellerik-en-Dreef. Een kwartier trager op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Ook plus 15 minuten. Andere vertragingen maximum 14 minuten.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: In oktober vieren we het feest, jouw feest van de 80's. En daar werd wel wat gecoverd in de 80's, daar wil ik het ook over hebben. Na Stevie Wonder.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
3: Da, Simo!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja, het kan anders.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

0: Zo blij dat jij erbij bent. Dat jij erbij bent bij Nostalgie Plus en bij de Good Morning Show. Het is 13 voor 8.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Voor 9. Ja, het is maandag. Ook voor mij. Dus 13 voor 9. En jouw feest van de 80's is vandaag begonnen. Met binnen 14 dagen, de 19e oktober, beginnen we eraan aan de 80's top 800. En intussen halen we heel veel mooie herinneringen op aan die heerlijke jaren 80, die onvergetelijke jaren 80. En dat doen we met covers, want er werd serieus wat gecoverd in die 80s. Hits uit de 50s, 60s en 70s, die kwamen terug in de hitparade. En ik heb er vandaag eentje gekozen uit de jaren 70, uit 1977. Philadelphia Sound was het toen en het werd een dikke, dikke hit voor Harold Melvin en de Blue Notes. Met als zanger trouwens niet Harold Melvin, maar wel Teddy Pendergrass. En die zong mee op die platen van de Philly Sound bij van Harold Melvin en de Blue Notes op die grote, grote hits. Nummer dat vaak gecoverd is, zelfs in de 70s al. Don't Leave Me This Way. En daar hangt ook nog de 80s versie aan vast natuurlijk. Don't.

En die versie uit de jaren 80, die staat op naam van de Cummernauts. Met de zangeres Sarah Jane Morris. Die deed mee op die 80s versie, die ook een hele grote hit werd. Don't Leave Me This Way.

0: Feest met Johan Verminne in het hartje van Brussel, in de Rue de Boucher.
1: Oh!
0: Hey!
1: Yeah.
0: Goedemorgen zeg. Wie we daar hebben. El Giro, een tuinier in hart en nier. Niet zomaar platgronds, niet dicht bij de grond, wel 14 hoog. Ja, Roof Garden heet het ook.

0: sommige kregen stuipen op het lijf. Sommigen waren ontzettend bang. Maar het was allemaal een beetje overroepen. Maar de hit niet, die hoor je na het nieuws van 9 uur.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Voor sfeermaker Tuin van Aert, bloemen van onpakt talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
10: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
0: In de loop van deze week gaat het weer helemaal omslaan. Maar vandaag ga je daar echt geen last van hebben. Ja, het wordt dus vrij zonnig overal. En lekker zacht herfstweer. Tenminste als de nevel en de mist die elders of die hier en daar hangt verdwijnt. Eén over negen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
11: Goedemorgen. Begint met nieuws over een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz. Die bood een vals opiniestuk aan verschillende kranten- en televisieredacties. Dat weet het weekmagazine Knak. De kabinetsmedewerker deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heette, moslim was en slachtoffer van homohaat. De man wilde naar eigen zeggen bewijzen dat Vlaamse media ideologisch en politiek gekleurd zijn. Maar geen enkele mediaredactie pikte het verhaal op. Minister Weitz wist van niets en noemt het een dom initiatief. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers weggehaald van op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië is dat, die ze gebruiken voor aanvallen tegen Iran. Britse politie pakte op die basis vorig weekend 5 mensen op die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikaanse regering vreest voor de veiligheid van die basis, daar in Fairford in Groot-Brittannië. En in Brazilië komt er een tweede stemronde om een nieuwe president aan te duiden op zondag 25 oktober. In de eerste ronde afgelopen weekend kreeg de rechtsradicale kandidaat Bolsonaro de meeste stemmen, maar haalde geen absolute meerderheid. De huidige president Lula won onverwacht veel minder stemmen dan gedacht, ondanks zijn progressieve en sociale voorstellen. Bolsonaro zegt dat de uitslag laat zien dat de Brazilianen verandering willen. Een zonnige start van de werkweek en zachte maxima vandaag op deze maandag tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden. Woensdag begint nog vrij zonnig, daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel zacht tot 23 graden.
0: 163 kilometer file op D314 Lummeleuven verlies je een uur en 5 minuten van Halen tot Aarschot. Op D19 Brussel-Antwerpen ook een uur trager. Van Mechelen-Zuid tot Kontich komt daardoor een ongeval. Op de A12 Brussel-Antwerpen een half uur trager. Van Onderzeer Industrie tot aan het kruispunt Kleindalaan Kontichse Steenweg. Op de binnenring rond Brussel 26 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan plus 22 minuten. Op D40 Luik-Brussel komt door een ongeval ter hoogte van Bertem. Fiede vanaf Haasrode. Op de A12 Boom-Brussel plus 21 minuten van Wolvertem tot Grotelinde-Laken. En op de E314 Leuvelumme plus 20 minuten van Holsbeek tot Aarschot. Ook 20 minuten trager op de N16 Mechelen-Willebroek van Mechelen-Noord tot Tisselt. Andere vertragingen maximaal 17 minuten nu.
12: Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

0: Dat moeten sommige mensen gedacht hebben. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Video killed the radio star, gelukkig maar. Buggles, The Good Morning Show, 7 over 9.
1: Jouw feest van de 80's.
0: En dat is vandaag begonnen met het openen van de stembus voor onze 80's top 800. Vanaf 19 oktober hoor je die. En je kan stemmen via nostalgie.plus. Maar we halen ook heel veel mooie herinneringen aan de jaren 80. Weet je trouwens bij welke televisieserie deze tune past?

Als je de jaren 80 hebt meegemaakt, dan heb je dit ook bekeken. Ja, ik was ook een van die honderdduizenden kijkers. Dat waren er volgens mij veel meer. Meer dan 1 miljoen. Weet je nog uit welk programma dat komt? En kan je ook wat meer vertellen over dat programma? Wie speelde de hoofdrollen? Waarover ging dat allemaal? De serie heeft het langer volgehouden dan 1 seizoen. Laat het mij weten via 0477-900-800. 0477-900-800. Daar mag je het allemaal naartoe sturen. En daar kunnen we het daar straks eens over hebben, hè? Elvis, die komt eraan. Maar eerst Eurythmics. Annie Lennox in de hoofdrol. There Must Be an Angel.

De sfeer van Halloween, daar zitten we al in. Met Elvis nog wel. En Devil in Disguise. De jaren 80, die begonnen uitstekend voor deze twee. Voor Lillian Day Jackson. En de man die wat groter was dan zij. Ellert Driessen was het. En samen vormden ze Spago. En dit was een van die gigantische hits in 1980. En Lillian Day Jackson, daarvan hebben we dan afscheid.

0: altijd even dansbaar, die hits van Spago. Dat was ook het geval met Hip Hip Hop, ja. Leuke titel, hè? Maar het was een hit. Een jaar of twee later. En One Night Affair. En deze You and Me, die zullen we ook niet vergeten. Kan je trouwens opstemmen voor de 80s top 800 in jouw feest van de 80s. Christy met Yellow River komt eraan.
1: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Het beste uit de...

Er was nog geen Thuis op televisie in de jaren 80. Maar er was wel een Amerikaanse soap waar ik erg veel naar keek. Sons and Daughters, dat was met het hele gezin. Ja, en s'avonds dan waren er andere programma's waar we ook helemaal zot van waren. En in eind jaren 80 was er een Australische soap. Neighbours met Kylie Minogue en Jason

In Australië werden de soaps gemaakt die populair waren hier, zoals Neighbours, maar ook Sons and Daughters. Het is geen Amerikaanse soapserie, het is een Australische. Dank om mij dat nog eens te vertellen. Ja, ik weet het nu weer hoor. Ja, dat komt allemaal zo langzaam terug hè, als je erover bezig bent. Het is 3:30. Als je daar in de file staat op D19. Jongen. Het is me wat hè, deze maandagochtend. Tragedy van Bee Gees. Ja, dat past er toch wel bij.

0: Ken je de hits van de Stranglers nog? Die hadden er toch enkele in de 80's? Nee? Ah, als ik het zo meteen draai, dan zal je het willen weten hoor. Dan komt die herinnering als vanzelf naar boven. Het is 2:30. 93 kilometer file nog. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E314 Lummeleuven. Plus 41 minuten van Bekkenvoort tot Aarschot. Op de E19 Brussel-Antwerpen 40 minuten erbij. Van Mechelen-Zuid tot Rumst. Het begint daarop te schieten. Op de E313 Randstad-Antwerpen verlies je 26 minuten. Van Randstad-Antwerpen-Oost 20 minuten trager op de A12 Brussel-Antwerpen. Van Boom tot Wilderijk. Op de Winnering rond Brussel plus 16 minuten. Van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier. Hier trager van Zems tot Machelen. 14 minuten erbij op de E314 Leuven-Lummen van Holsbeek tot Aarschot. File rijden op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe verlies je 11 minuten. En 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel komt door een ongeval ter hoogte van Huizingen. File vanaf Wautier-Breinen. Andere vertragingen maximum 9 minuten nu.
1: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Helaas gebeuren er minder plezante dingen in het leven. The Stranglers en No Mercy, zo weet je weer hoe die klinkt. Suzy Quatro komt eraan. En dan gaan we nog eens over een beroemde serie, een hele populaire serie hebben uit de 80's.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: Het is hier altijd plezant bij Nostalgie Plus. We bouwen een feestje deze maand met het jouw feest van de 80's. En als ik het goed voor heb... dan heb ik je daar straks dit laten horen. En natuurlijk kon iedereen dat onmiddellijk thuisbrengen. Er was dus iemand bij die de serie nooit gezien heeft en die dacht, ja, het is dat. En Peter uit Zonhoven heb ik aan de lijn, een van de vele mensen die gereageerd hebben trouwens. Bedankt voor al die reacties. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Jij was fan van het eerste uur.
1: Een beetje verplicht, ja. Mijn ouders die waren daar naar aan het kijken. Die moesten iedere aflevering zien, net zoals nu met thuis ook. Ja. En ik moest dus verplicht kijken en ik heb ze ongeveer allemaal gezien, denk ik.
0: Ja, dan weet je ook dat het zich allemaal afspeelde op de South Fork Ranch.
1: Ja, in Dallas.
0: Ja, en wie liep daar allemaal rond? Weet je dat nog?
1: Oh, dat waren er veel. dat waren de... Moeder was Miss Ellie,
0: ja.
1: De vader kan ik me niet meer herinneren hoe die heette, maar de zonen waren G.R. en Bobby, dat waren, ja, Larry Hagman en Patrick Duffy, en dan was Sue Ellen was de vrouw van G.R., Pamela, ja, was de vrouw van Bobby, en dan was er nog een nichtje, Lucy,
0: ja,
1: die,
0: ja,
1: in de,
0: juist,
1: van de serie kwam.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Daar houdt het zo'n beetje mee op, dat waren zo wat de belangrijkste...
0: Ja, het was mega populair, Peter. Het verhaal, ja, heeft 14 seizoenen gelopen. Dat is onwaarschijnlijk, hè, tegenwoordig.
1: Ja, het was gigantisch. Iedereen sprak over Dallas in die tijd. Hè.
0: Ja, en op een moment werd de slechterik, JR, neergeschoten. En dat was zo'n hoofdpunt in het nieuws, meen ik mij te herinneren.
1: ik weet nog dat dat een seizoensafsluiter was en dat iedereen met vol spanning het wachten was op het nieuwe seizoen, want iedereen moest natuurlijk weten wie JR neergeschoten had. En social media bestond toen ook nog niet,
0: nee.
1: Dus dat was maar gewoon wachten, blijven wachten. Hè.
0: Ja, een echte cliffhanger en bleek dan zijn metresse te zijn. Ja, kijk.
1: Klopt.
0: Er is trouwens nog een vervolg geweest op Dallas, hè, in de jaren 2000, 2010. Weet je dat nog?
1: Ja, ik heb daar de eerste aflevering van gezien, maar dan is natuurlijk het nieuws is er dan vanaf. Er komen nieuwe personages, het is niet meer zo interessant. Zijn eigenlijk de sequels zijn eigenlijk nooit zo goed als de originele.
0: Nee, dat is waar. De familie Ewing, zoals die toen werd voorgesteld in 1980. Onvergetelijk. Ik heb hem trouwens eens ontmoet, want die zijn eens op bezoek geweest in ons land. Een deel van de cast, die Larry Hagman die is geweest, dat weet ik nog zeker.
1: Ah, dat kan ik me niet herinneren, nee.
0: Ja, ja, ik heb geen handtekening gevraagd. Spijtig toch, hè? Je doet dat altijd niet op dat moment.
1: Ja, ik heb wel de cast van Sons and Daughters. Die heb ik wel in Hasselt een keer ontmoet.
0: Ah.
1: Die zijn ook eens langsgekomen. Maar ja, dat is Australië, dat is een andere serie.
0: Ja, dat is een andere serie. Die andere serie die speelde zich niet af bij oliebaronnen zoals in Dallas. Peter, bedankt om te sturen en bedankt om dit verhaal te vertellen. En Dallas, ja, mocht het nu nog eens op tv komen, ik denk dat ik zou kijken. Toch zeker één seizoen.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, Peter, ik wens je een fijne dag. Geniet van ons feest en jouw feest van de 80's. En tot de volgende, hè? Dag Peter.
1: Tot de volgende, dag Johan.
0: Ja,

0: De heren van Chic die hebben hun stempel gedrukt op de muziek, zeker in het begin van de jaren 80. En Diana Ross, haar carrière, die herleefde weer helemaal met onder andere deze Upside Down. Het feest, jouw feest van de 80's is vandaag begonnen. Met de stempels die we geopend hebben daar straks in de Good Morning Show. En stemmen voor jouw 80's top 800, dat kan uiteraard via nostalgie.plus. En de jaren 80, die zijn dus echt niet weg te slaan van de radio. Blijf dus luisteren naar nostalgie.plus en ook zometeen naar Leen met Vrouwentongen. Ik heb er nog eentje en dat is er een van Quizzuya. Fool if you think it's over.
1: The Good Morning Show.

0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Afvalvos.
5: Wat blieft?
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
8: Dag Robert. Stoeren we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is roekbaar.
9: Hallo.
8: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: €1.924.
10: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-390-390.
12: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
14: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
15: Blij om te merken dat jij er bent. Ik ben er ook, maar het was een calvarietocht om hier te geraken. Poeh!
16: Your golden years. Nostalgie plus.
15: Het is bijna 10:00. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 jongeren tussen 12 en 17 jaar durven hun ouders niet te vertellen dat ze slachtoffer waren van betaalfraude. Daarom lanceert Bankcontact samen met Bankenfederatie Febalfin en Safe on Web een online platform. Daar krijgen tieners tips om die betaalfraude te herkennen en ouders helpt om dat te bespreken. De banksector ziet dat jongeren al maar vroeger beginnen met hun eerste betalingen. De helft heeft al een eerste bankkaart, nog voor ze 14 jaar zijn. In Spanje komen er vervroegde parlementsverkiezingen op zondag 29 november. Premier Sanchez trekt zijn conclusies na de zware nederlaag in het parlement vorige week bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken om de huurders beter te beschermen en de stijgende woonkosten te stoppen. De wooncrisis in Spanje zit of staat bijzonder hoog op de agenda. Politiek gezien sinds de ophef rond de uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87 in de hoofdstad Madrid. Dat veroorzaakt ook een storm van protest in heel het land. En dan nog tennis. Onze Sofia Kostoulas kon zich vanmorgen niet plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi van Shuzhou. In China is dat. De Limburgse van 21 gaf op in haar eerste wedstrijd tegen de Russische Astakova nadat Kostoulas de eerste set verloor met 6-3. Waarom ze opgaf is voorlopig onduidelijk. De zon schijnt geregeld en er zijn ook brede opklaringen bij 22 graden. Morgen start grijs in het noorden en het centrum. Daarna afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij opnieuw die 22 graden. Woensdag eerst nog wat zon. In de vooravond meer bewolking met regen en tot 23 graden. Donderdag buien of regen en frisser, amper nog 13, 14 graden.
15: Dankjewel, Bart. Oeh, het is druk op de weg. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 3 kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lummen-Antwerpen. Een dik half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. E314 Lummen-Leuven. Ook een dik half uur van Bekkenvoort tot Aarschot. Op de R1 Antwerpen-Nederland. 25 minuten van Borgerhout tot Merksem. Daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 Boom-Antwerpen een kwartier. Van Boom tot Wilrijk. E40 Gent-Brussel een kwartier. Van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. A12 Boom Antwerpen 10 minuten van de Bevrijdingstunnel tot Antwerpen-Zuid. En op de Brusselse binnenring tenslotte 10 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan.
6: Vrouwentongen met Leen de Marais.

derde uit de kast gehaald voor Whatever You Want van Status Quo, Whatever You Want. Duidelijk niet wat ik zag toen ik vanochtend mijn ogen opendeed en mijn Waze opende. Meer dan een uur rijden naar Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. 9 auto's waren erbij betrokken. Hoorde ik dan geen gewonden, gelukkig, maar wel een dikke file. Ja, er was mist en dan denk ik, ja, dat is te traag gereden waarschijnlijk, denk ik dan. Enfin, ik ben er geraakt op het nippertje, maar ik ben er. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik ben met mijn kleinzoon aan zee geweest. Wat een mooi weer was het daar, enfin, overal. Maar aan zee, ja, heerlijk. Het was precies zomer. Die kleinzoon van mij, die dacht dat de dijk van hem was. Die liep daar te roepen op die dijk. Het was een echte processie van echternacht. Ken je dat? 2 stappen voorwaarts, 3 achteruit. Of omgekeerd, kan ook. Maar in elk geval, het ging niet vooruit, maar het was wel super tof. We smijten ons in de 80's. Vanaf vandaag met extra veel 80's classics. Een goeiemorgen en welkom bij Nostalgie Plus. En vrouw Tonge.

0: van me. En ik krijg hier ondertussen een leuke foto binnen van iemand dat ik goed ken.
1: Gaat vreemd.
0: Namelijk Philip Osselaar, je kent hem ook wel. Hij schreef de boeken over Eddy Plankaart, Lucia van Impen. Ook een paar, hij hoorde mij over mijn kleinzoon aan zee. Hij heeft ook een kleinzoon ongeveer even oud als mijn Mirootje. En ik zag een foto van hem in de speeltuin op de schuif af. 20 keer, hè? Ik ken dat, Philip. 20 keer op en af. En je moet ze nog helpen. Mijn god, op onze leeftijd, wat maken we allemaal niet mee? En met een weekend met een kleinzoon is het lekker eten er wat ingeschoten bij mij. Maar dat gaan we straks goed maken met Timon natuurlijk. Eerst en vooral. Afgelopen donderdag, Disco Samba van Two Man Sound werd toen door jou gekozen in De Leen Gaat Vreemd. Komt mooi uit, want ook De Leen Gaat Vreemd wentelt zich in de 80's de komende twee weken met Hans de Boy als overblijver van vorige week.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Annabel, het wordt niet zonder jou, of gaan we voor een echte 80's Franse klassieker?

0: voor Nuit de Folie van début de soirée? Of wordt het toch Hans de Boys? Annabel, het is aan jou. Een ethisch klassieker wordt het in elk geval. Ondertussen weet je al wel een klein beetje hoe je mij kan bereiken. Zeker, dat kan via onze site en een berichtje sturen. Maar veel makkelijker is zo.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: producties, ook in de 80's. Deze John Evangelis is daar een voorbeeld van uit 1982. Annabel stond afgelopen vrijdag in de Big Five Nederlandstalig op nummer 41. Nu de Folie, keuze B van vandaag. Die stond natuurlijk in de Big Five Franstalig, maar ik weet nu niet meer van buiten. Het zal ook zoiets 41 geweest zijn, denk ik. In elk geval, twee toppers uit de 80's in de keuze van Leen gaat vreemd. Vandaag kies je voor een Nederlandstalige. Dan gaan we voor A, Annabel. En B is Nuit de Folie. Ik zie het wel verschijnen en kies vooral.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is los.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
14: Oh, een eekhoorn.
13: Een safari in de jungle.
14: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
13: Of maak van je koffiezet.
14: Voilà, uw koffie.
13: Een professionele espresso-machine.
14: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
15: Make it extra.
13: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
16: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
17: Voor sfeermaker Tijn van Aert, bloemen van onbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
18: Klaar voor de magie van eind jaar? Tijn Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
17: Alles wat je nodig hebt bij Tijn Sinterklaas.
18: Reserveer op tijnsinterklaas.be.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: In de 60's mocht het af en toe wat psychedelisch, al dan niet onder invloed van psychedelische stoffen. Dave Barry deed er graag aan mee. Ik zeg niet aan die psychedelische stoffen, wel aan muziek die een beetje deed zwijmelen. This strange effect.
1: Gaat vreemd.
0: Maar we hebben het vooral over de 80's de komende 2 weken. Want het feest van de 80's moet gestemd worden in de week. Ja, ik weet het niet van buiten. 5 plus 12 plus 19 oktober zeker. Zo tel ik, hè. 19 oktober. Dan gaan wij een groot feest van de 80's. Dat nu eigenlijk al begonnen is. Hè. Maar dat moet gestemd worden. Doe dat vooral via onze site. En misschien vind je wel wat stemadvies in de Leen Gaat Vreemd. De komende 2 weken ook alleen ethisch. Met Annabel van Hans de Boy vandaag als keuze hebben meegenomen van afgelopen donderdag of debuutsoirée. En Nuit de Folie hebt duidelijk gekozen. En die Franstalige muziek, dat heeft toch iets voor ons, hè? Vlamingen, Belgen, ja, we zijn echte Belgen. Want Nuit de Folie en debuutsoirée, dat is jouw keuze.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op Deba.

Nummer van Début Soirée en Nuit de Folie. Dankjewel voor die keuze. Wil zeggen dat Annabelle uit 1983 het morgen opneemt tegenover Ein Deutscher uit 1982 in Leen gaat vreemd.

0: nummer van ABBA, Eagle. Eind jaren 70, schrijven 78.
1: Oh, lekkers met Leen.
0: Ja, ik zei het daarnet al, ik had mijn kleinzoon dit weekend te logeren. En dan schiet lekker eten erbij in. Wat zeg ik? Eten schiet er vaak bij in. Ik mag al blij zijn als ik dan af en toe een pistolet kan binnenwerken of een verloren croissant die daar nog ergens ligt. Maar Timon die gaat dat goed maken deze week. En nestelt zich ook af en toe in de ethische keuken deze week. Met klassiekers die we nu nog wel eten, maar misschien niet zoveel meer zelf klaarmaken. Maak je klaar om zometeen te paneren.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
10: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
10: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
12: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Ramen, deuren, verandas?
16: Reinaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Your Golden Years.

0: Kinderkrakers met Leen.
1: Timon, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zeg, gisteren de eerste Jam-uitzending van het nieuwe seizoen.
2: Heb je het gezien?
1: Ik heb het nog niet gezien, maar het leuke aan Jam is natuurlijk dat in loop gaat. Hè?
2: Heel veel opnieuw bekeken. Hè?
1: Ja.
2: Jam meets Timon seizoen 2.
1: Ja, fantastisch.
2: Spannend, hè?
1: Ja.
2: We gaan weer een maand lekkere gerechtjes op jullie scherm toveren.
1: Dus als je daar zin in hebt, je moet maar eens gaan kijken naar het uitzendschema van Jam.
2: Ja, ik denk dat ik drie keer per dag passeer of zo. Dus tijd genoeg om...
1: Je kunt hem niet missen.
2: Voilà. Ja.
1: Gaan we iets maken vandaag dat je daarin ook voorgesteld hebt?
2: Ja, een van de eerste gerechtjes dat ik gemaakt heb daar is een cordon bleu.
1: Oh, dat is wel lekker.
2: En ik denk dat iedereen dat wel kent, zeker uit zijn kindertijd.
1: Kijk, en we zijn zo al een beetje in de sfeer van de 80's aan het komen. Op een of andere manier vind ik dat ook wel 80's.
2: Oldschool, hè?
1: Ja, zo wat gepaneerde dingen.
2: En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om te maken, een cordon bleu. Ik denk dat veel mensen dat gewoon eigenlijk voorgemaakt wilden een beenhouwer gaan halen.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk valt dat goed mee om dat zelf te maken.
1: Ja, ik vind het moeilijk om te bakken, dus ik ga zeer goed luisteren.
2: Ja. Wat ik altijd doe, is eerst, je hebt natuurlijk een kalfslapje nodig. Hè.
1: Ja.
2: Goed kalfsvlees.
1: En sla je daar dan nog eens op?
2: En ik sla er zeker op. Ja, je moet dat tussen twee folietjes.
1: Ja.
2: En dan met je hebt van die kloppertjes. Ik heb dat thuis niet, ik doe dat meestal met een deegrol.
1: Ah ja, kijk.
2: En dan klopt dat gewoon dicht tot dat je een heel dun kalfslapje hebt. En dan ga ik altijd werken met gerijpte oude kaas. Dus gewoon een oude kaas die 12 maanden gerijpt is. En een goede beenham. Dus meestal zo'n gekookte en gerookte beenham. Dat geeft je nog een extra touch aan je cordon bleu. Ja, en eigenlijk is dat gewoon een pakketje dat je moet vouwen. Hè. Dus
1: waarom gebruik je van die gerijpte kaas? Is dat belangrijk voor iets? Of
2: dat geeft iets meer.
1: Veel meer smaak.
2: Ja, moest je nu voor kinderen koken, misschien moet er dan iets mildere kaas in steken. Maar ik heb dat wel graag. Dat zo'n cordon bleu toch ook nog wel spannend is.
1: Ja, een spannende cordon bleu.
2: En niet gewoon maandagavond kost om door te spoelen.
1: Ik zal hem deze als titel geven. Als je het nog eens gaat beluisteren. De spannende cordon bleu van Timon. Ja. Goed. We hebben dat daar allemaal liggen. En nu gaan we hem rollen.
2: Ja, en eigenlijk leg je gewoon je kalfslapje verticaal voor u. En eigenlijk op een derde leg ik mijn kaas en mijn ham schoon binnen uw kalfslapje. En dan kunnen we eigenlijk gewoon goed gaan oprollen. Het goede is, we gaan dat nog gaan paneren. Dus je moet dat niet 100% goed oprollen. Je moet dat gewoon maken dat dat stevig zit.
1: Ja.
2: Dat die kaas en die hesp daar echt... Dat je daar zeker twee keer rond geweest bent met je kalfslapje.
1: Ja, dat er niet uitvalt en niet losvalt.
2: Nee, en dan heb je eigenlijk een soort envelopje.
1: Mm-hmm.
2: Dat gaan we gewoon klassiek gaan paneren. Dus we hebben bloem, eiwit waar we een klein beetje peper en zout gaan in doen. Voor de smaak. En dan panko.
1: Panko. Dus bloem, eiwit, panko.
2: Ja, en die panko dat we al gebruikt, dat is van de Japanse broodkruim. Maar voor de cordon bleu ga ik hem twee keer gaan paneren. Dus let goed op, ik ga bloem en eiwit doen. Maar dan ga ik terug naar mijn bloem.
1: Ah.
2: Terug naar mijn eiwit en dan in de panko.
1: Oeh, komt dat die bloem en die eiwit zo heel aandacht verdienen?
2: Ja, voor een speciale cordon bleu mag dat al een keer. Nee, maar ik vind dat dan gaat dat korstje iets beter pakken op je panko. En je wilt wel dat je nu cordon bleu, als je dat gaat gaan bakken... Dat die kaas er nog niet uitsmelt. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Die kaas mag er pas uitsmelten als je hem schoon doorsnijdt.
1: Dat is de truc. En dan dat bakken.
2: Ja, heel rustig, want het heeft wel wat tijd nodig. Hè. Dat kalf moet ook garen. Je wilt ook dat die kaas smelt. Dus eigenlijk ga je dat altijd eerst in een 50-50 olie en boter. Laat dat maar schoon bruisen. Dan ga je die langs twee kanten mooi bruin bakken. En dan ga je koude boter bij doen.
1: Ah ja, die koude boter. De truc van de koude boter.
2: Voilà, koude boter bij en arroseren. Wordt het weer te warm, nog een beetje koude boter bij en weer arroseren. Totdat hij super, langs alle kanten, echt crispy bruin is. Lukt dat niet, steek dat gewoon even in de oven.
1: Mm. Hoeveel tijd moet je daarvoor uittrekken in die pan?
2: Een minuutje of 6-7.
1: Ah ja, toch.
2: Geeft dat echt... Je wilt echt dat die in de binnenkant warm is. Hè.
1: Mm-hmm. Ja, tuurlijk.
2: Ja. En dat dan, ik heb op het recept heb ik dat met kaassaus gemaakt. Dat is dan een echt stevige kaassaus met diezelfde gerijpte kaas. Dat was very delicious.
1: Hey, very delicious en very veel kilo's aan je buikskin. Goed, een spannende cordon bleu. Dus je kan hem nog eens beluisteren via onze site. Morgen gaan we nog iets ethisch maken. Hè? Zo met, ik heb het onlangs gegeten in Oostende. Ja, enfin, je moet morgen maar luisteren om te weten wat het is. Maar ik zal al zeggen dat het uit de zee komt. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
9: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de die. En de die?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de die?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Kop
13: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
13: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op t2bank.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei, dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
21: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
20: Echt?
21: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
20: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
21: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
20: Maar ja, dan moet jij toch...
21: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
20: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
22: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
23: Oh, dokter, het gaat niet meer.
22: Oei, en hoe lang speelt het al?
23: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
22: Oh, klassiek geval.
23: Is het nog te redden?
22: Nee. Tijd voor iets nieuws.
23: En waar vind ik dat?
22: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
23: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
22: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
23: Gratis?
22: Ja, als je uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
24: Macri, waar beter slapen begint.
25: Prachtige Indian summer buiten met fantastische herfstkleuren en dat vertaalt zich helemaal in de muziek hier binnen.
26: Your golden years, nostalgie plus.
25: Maar eerst het nieuws en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. Politie van Balen in de provincie Antwerpen pakte de man op die gisteravond een voetganger van 28 doodreed. Chauffeur stopte ook niet en reed gewoon verder, bevestigt het parket van Antwerpen. Agenten vonden hem vrij snel terug en de chauffeur blies positief en had duidelijk te veel gedronken. Het slachtoffer wandelde op het moment van de aanrijding langs de straat, samen met nog iemand anders, maar die raakte niet gewond. De wagen zou hem langs achteren hebben aangereden. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het dodelijke ongeval daar in Balen kon gebeuren. Bijna 4 op de 10 jongeren tussen 12 en 17 jaar durven hun ouders niet te vertellen dat ze slachtoffer waren van betaalfraude. Daarom lanceert Bankcontact samen met de Bankenfederatie Febelfin en Safe on Web een online platform waar tieners tips krijgen om die betaalfraude te herkennen en ouders helpt om dat te bespreken. De banksector ziet dat jongeren al maar vroeger beginnen met hun eerste betalingen. De helft heeft al een eerste bankkaart nog voor ze 14 jaar zijn. En in Spanje komen er vervroegde parlementsverkiezingen op zondag 29 november. Premier Sanchez trekt zijn conclusies na de zware nederlaag in het parlement vorige week bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken. Om de huurders beter te beschermen en de stijgende woonkosten te stoppen. En die wooncrisis staat bijzonder hoog op de Spaanse politieke agenda. Sinds de ophef rond de uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87 in de hoofdstad Madrid. En dat veroorzaakte een storm van protesten in heel het land. Deze namiddag schijnt de zon geregeld. Er zijn ook brede opklaringen bij 22 graden. Morgen start grijs in het noorden en het centrum. Daarna afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. Bij opnieuw die 22 graden. Woensdag is nog wat zon. In de vooravond meer bewolking met regen en tot 23 graden. Donderdag buien of regen en frisser weer. Amper nog 13, 14 graden.
25: En dan is de hele maand september zo kalm geweest. Het is oktober en het is de hel. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je een uur van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de R1 Antwerpen Nederland 50 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. A12 Bomen Antwerpen meer dan een half uur van Wilrijk tot Antwerpen Zuid. E17 Sint-Niklaas Antwerpen 20 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen West. En op de E314 Lumme Leuven 20 minuten van Bekkenvoort tot Aarschot. R1 Antwerpen, Nederland. 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E34 Zelzaten Antwerpen. 10 minuten van Melselen tot Sint-Anna Linkeroever. Kalm blijven, mensen.
0: Vrouwentongen met Leen de Marie.

soul, disco en zelfs een vleugje klassiek. Het zit er allemaal in The Real Thing. You to me are everything. Maandag is boekendag in Vrouwentongen met straks Giovanni, die het gaat hebben over de nieuwe thriller van Tony Koppers. Dat is altijd een belevenis, want die zijn ontzettend populair. En ik heb ook een boekenbon om die Tony Koppers te gaan kopen.

0: Maar dan een beetje gitaar van de meisjes van de Bangles. Walk like an Egyptian.
1: De Boekenuil.
0: Jawel, want het is maandag. En dat wil zeggen dat Giovanni van Standaard Boekhandel aan de lijn hangt. Dag Giovanni, een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen Leen.
0: Met de nieuwe Tony Koppers die uit is. En dat is altijd een belevenis. Want die mens, ik weet niet hoe lang hij nu bezig is, maar dat is een schot in de roos elke keer als die iets schrijft. Hè?
2: Ja, absoluut. Het is een tweetal jaar geleden dat er nog een nieuw boek is uitgekomen van hem. Maar effectief, het is

0: Meerhout, ja, die je waarschijnlijk misschien nog zal kennen destijds van de serie is verfilmd geweest op VTM met Hilde de Baardmaker in de hoofdrol. Maar dat is dus geen Lize Meerhout-reeks, maar een Alex Berger vervolg.
1: Ja, de resten. 2 jaar dat we hebben moeten wachten op een Tony Koppers. En is het de moeite waard?
0: Ja, ja, het is absoluut de moeite waard. Het verhaal gaat eigenlijk over een van de bekendste cold cases van het land. We zitten 5 jaar geleden waarin dat Elise teruggevonden is. Elise was een dame uit een Limburgs dorpje. En na een wijnfeest worden eigenlijk op een zeer gruwelijke manier haar resten opnieuw teruggevonden. En we zitten 5 jaar verder. De moordenaar is nooit gevonden. Wordt er op een gegeven moment wordt er opnieuw een strohoed op het graf van Elise geplaatst. En dan komt alles in een stroom. Dan had de titel, zegt eigenlijk de ondertitel, de geboorte van een psychopaat.
1: Aha.
0: Dus dan weet je ongeveer in welke richting dat het juist gaat.
1: Ja, hij heeft een Tony Koppers heeft een schare zeer trouwe fans. Vertaalt zich dat al in de verkoopcijfers?
0: Absoluut. Het boek is vrijdag gereleased op 2 oktober en komt eigenlijk al direct binnen in onze top 10 op plaats nummer 4. Dat is fantastisch.
1: Wauw. Ja, Tony. Ja, ik gun het hem helemaal. Ik ken hem een beetje. Ik heb er lang mee samengewerkt op Radio 1. En dan heeft hij zich in dat schrijverschap gestort en met verven. En de mens is, ja, het is een toffe mens ook, hè.
0: Ja, het is een zeer... Vaak is dat zo, mensen die thrillers schrijven, dan denk je van, oei, god, er moet daar iets verkeerd mee zijn. Maar dat is totaal niet. Dat is een zeer minzame, hele fijne mens. En dat merk je ook wel een stuk in zijn thrillers. Hij schrijft vaak thrillers, altijd thrillers eigenlijk. Maar er zit heel veel psychologische diepgang in zijn karakters. En dat vind ik het fijne aan zijn boeken.
1: Ja, ik denk dan, goh, wat een opzoekingswerk moet dat toch ook allemaal vergen. Hè? Want het moet allemaal kloppen wat je schrijft. Je kan je geen misstappen veroorloven. Ja, chapeau, hè.
0: Nee, want dit boek speelt zich ook een stuk deels af in het zuiden van Frankrijk. En ik weet dat hij daar ook een hele lange periode heeft verbleven. Zelfs een stuk ook, denk ik, zijn voet gebroken daar ter plaatse. Omdat hij een of ander berg heeft beklommen. Allemaal op zoek naar, naar goede research die hij heeft gedaan. Hè?
1: Ja. Alright, de resten van Tony Koppers. Dus het vijfde deel in de Alex Berger-reeks. Dankjewel, Giovanni. Tot volgende week. Dan horen we elkaar terug.
0: Absoluut, graag.
1: Tot volgende week. En ik heb voor jou natuurlijk een boekenbon van €50 voor bij Standaard Boekhandel. Ja, voor de fans van Tony Koppers. Hè. Wat is er zo tof aan die Tony Koppers boeken, aan die Alex Berger of Lize Meerhout? Vertel het mij via een berichtje, maar vooral via een WhatsAppje. Dat is het gemakkelijkste. Dus voor de fans van Tony Koppers, die resten van Tony Koppers willen hebben, dat nieuwe boek, stuur mij een berichtje waarom jij Tony Koppers zo graag leest.

Goed dat ze de excuses wel aanvaard heeft. Hey, zeker. Sorry, Suzanne van de Hollies. Als jij dat nieuwe Tony Koppers boek wilde resten, dat uit is, dan kan ik je helpen. Want ik heb een boekenbon van €50 voor standaard boekhandel voor jou liggen. En ik kan er nog één bovenop kopen. Wellicht als je mij vertelt waarom jij zo graag de boeken van Tony Koppers leest. Stuur mij een WhatsAppje en dan is die bon misschien wel voor jou.

0: Eurydice, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Simo!
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loes.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Er trekt een actieve
10: onweerszone
9: over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat, ik heb
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
14: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s,

0: gaat nog een laatste keer toeren. Hij komt ook eind mei, denk ik, naar ons land. Ik ben geen grote concertganger, maar ik ben aan het overwegen om toch Rod Stewart eens te gaan bekijken. Ik denk dat het in het Sportpaleis is in Antwerpen. Wat zeg ik? De Afvalsdoom, moet ik zeggen. Ik heb Claudine uit Evergem aan de lijn. Dag Claudine, goedemorgen.
1: Dag Leen, goedemorgen.
0: Jij bent een grote lezer, is mij in het oor gefluisterd.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja, hoe groot is dat?
1: Ik mag zeggen heel groot, want ik denk dat ik minstens één boek per week lees.
0: Ah, ja. Ja, ja. Zonder boeken niet kunnen, hè. Ik heb dat ook.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, zo een beetje in paniek zijn. Als ik eraan denk dat er bijvoorbeeld iets met mijn ogen zou gebeuren, waardoor ik niet meer zou kunnen lezen, ja, dan raak ik zo wat in paniek. Zo.
1: Ja, ja, ik, ja, ook, inderdaad.
0: Ja, dus Claudine, er wordt gelezen. Fantastisch, dat hoor ik graag. Jij krijgt van mij de boekenbon van €50, maar dan ga je mij eerst moeten vertellen, want je bent blijkbaar ook een grote Tony Koppers fan.
1: Inderdaad, wij volgen Tony Koppers van zijn eerste boek dat hij uitgegeven heeft.
0: Ja, en kan je mij vertellen waarom zijn boeken zo tof zijn?
1: Omdat het zijn niet alleen gewoon misdaadverhalen. Het kruipt inderdaad gewoon onder je huid. Ja, hij legt het zodanig, hij beschrijft het zodanig goed dat je zodanig in dat verhaal ingezogen wordt.
0: Ja. Hij is al een hele tijd bezig. Voel je dat hij steeds beter wordt nog in het,
1: ja,
0: genre?
1: Ja? Ah, ja. Ja, ik denk het. En ik denk ook dat hij hem nog meer toespitst op onderzoek, ga ik zeggen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, waarschijnlijk, in het begin zal dat misschien ook wel een soort hobby geweest zijn. Ik weet het niet goed.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, maar dan wordt dat je fulltime bezigheid. En dan kan je dat en dan doe je dat ook. Dat is vooral belangrijk. Ja. Wel, heb je hem al, de nieuwe, de Tony Koppers, de rest?
1: De nieuwe heb ik nog niet, maar tot nu toe heb ik wel alle boeken van Tony Koppers. En ze zijn allemaal gesigneerd.
0: Wauw, fantastisch. Wel, dan ga je hem eens moeten gaan volgen waar hij signeert. Want je kan het boek alleszins gaan kopen bij Standaard Boekhandel. Hij zal ongetwijfeld wel een heleboel signeersessies doen. En voilà, ik wens jou er zeer veel leesplezier mee, liefste Claudine. Dank je wel om te luisteren en om te lezen. Hè. In naam van de
1: dank
0: boeken.
1: Dank je wel.
0: Dag Claudine.
1: Dank je wel, Leen. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Dag Claudine.

0: Het zal wel een uitdrukking zijn, zeker. Swing Your Daddy, Jim Gilstrap in 1975 zong het. Zal het eens moeten opzoeken wat het precies betekent. Het is 7:07.
1: De 80's Top 800.
0: Dat is voor over 2 weken. Op 19 oktober, dan beginnen we eraan een week lang. De 800 beste 80's songs. En dus dacht ik, ik ga 14 dagen, de 14 dagen voordien, ga ik van de gelegenheid gebruik maken om elke dag zo een van mijn favoriete 80's songs aan jullie voor te stellen. Misschien kan je er dan opstemmen via onze site, why not? Voor de eerste zijn we in het jaar 1982. Ik was toen 20 jaar. Ik studeerde in Brussel. Ik ging uit in Brussel. Mijn leven speelde zich helemaal af in Brussel. En uitgaan, dat deden we in de ex, later de Beau Bruxelles, maar ook in de garage in de Duquesnoisstraat. Dat is echt in het centrum van Brussel. En ABC, dat is voor mij helemaal die tijd. Muziek die goed in het oor ligt, dansmuziek ook. Ja, zo op de scheiding tussen gewone popmuziek en new wave. Die band uit Sheffield, het noorden van Engeland, met Martin Fry natuurlijk als boegbeeld, die zelf ook uit Manchester kwam. Dus helemaal het noorden van Engeland. Zo ook een kant met een hoek af. Met andere woorden, ABC was toen helemaal mijn ding. En is, wat zeg ik, nog helemaal mijn ding. Poison Arrow.

0: Heel de toneeltjes werden er gespeeld op de dansvloer op dit nummer hier. Het leent er zich toe, hè. Om iets dramatisch neer te zetten. Deze twee die zich verzoenden. Meatloaf en Ellen Foley. Paradise by the Dashboard Light. Zo dadelijk meer gesofisticeerd van de Four Tops.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: instrumenten die ze hadden, hebben ze uit de kast gehaald voor deze Reach Out, I'll Be There, de Four Tops. Extra veel ethisch muziek ook straks bij Domi natuurlijk de hele namiddag hier bij Nostalgie Plus. En ook bij Michel natuurlijk. Tussen 12 en 1 houdt hij je gezelschap terwijl je de boterhammetjes of de patatjes aan het opeten bent. Smakelijk eten. En zometeen dus Michel.
1: Prettige middag. In 1991 zat een dame achter een piano die mij imponeerde met een liedje Promise Me. Ik vond het zo'n mooie ballade en ik wou meer horen van haar. Beverly Craven. Oh.

En dit was een van de opvolgers van die Promise Me, samen met Woman to Woman. En dit laat ik helemaal horen. Holding On. Van Beverly Craven, die daarna nog een prachtig album uitbracht. Het eerste album, echt waar, van A tot Z, heel mooi. Maar op een of andere manier ook weer weggedemsterd. En ze wordt alleen herinnerd van die ene hit, Promise Me. Heel beloftevol, want ze won allerlei prijzen. Dan denk je, ah, dit wordt het talent voor de komende jaren. Nee, gebeurde niet. Ze is ook wel niet gespaard gebleven van een aantal problemen. Ze heeft 2 keer borstkanker gehad. Haar zus overleed overigens op 44 jaar. Maar Beverly is ondertussen hersteld. En ze toert weer, samen met nog een paar andere uitstekende zangeressen. Ik wil haar opwaarderen en laten herontdekken. Beverly Craven en Holding On, straks in 100% volle.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaerts Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaerts.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagold appelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Nieuwe week, en daar willen we nog niet aan herinnerd worden, want de eerste plaat die ik draai, daar gaat niet iedereen zo blij mee zijn.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: Nieuws met Bart van Langhoven. Dag Bart.
10: Goedemiddag. In Gent start straks het Assize proces rond de dood van peuter Dien. Die stierf ruim 5 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam terug in de Nederlandse provincie Zeeland. De hoofdverdachte, Dave de Kok, bekende dat hij de jongen van 4 om het leven bracht. Ook zijn ex-vriendin, die samen met hem op Dien paste, staat terecht. Ze moeten zich allebei verantwoorden voor de ontvoering met de dood tot gevolg van Dien. Voor Dave de Kok komt daar nog eens doodslag bij, omdat hij vluchtte met de peuter en zijn lichaam achterliet in Zeeland in Nederland. De Spanjaarden gaan op zondag 29 november vervroegd stemmen voor een nieuw parlement. Premier Sanchez kondigde dat aan na de zware nederlaag in het parlement vorige week bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken om huurders beter te beschermen en stijgende woonkosten te stoppen. De wooncrisis staat bijzonder hoog op de Spaanse politieke agenda. Sinds de ophef rond de uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87 in de hoofdstad Madrid. En dat veroorzaakte een storm van protest in heel het land. Een nostalgisch overlijden in het wielrennen, dat van de Spaanse ex-coureur Ángel Arroyo, een van de grootste wielrenners die Spanje ooit kende. Hij eindigde bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk van 1983 meteen tweede, achter de Franse winnaar Laurent Fignon. Daarnaast won Arroyo 4 ritten in de grote wielerrondes, 2 in de Tour en 2 in de Vuelta. De gemeenteraad in zijn geboortestad Ávila kondigde 2 dagen van nationale rouw af. Ángel Arroyo werd 70 jaar. En ik eindig met de eerste grote naam op de affiche van de Lokerse feesten voor volgend jaar. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus en dat is voor de Canadese zanger een van zijn stops tijdens een Roll with the Punches tour. Je kan vanaf nu vrijdag al tickets kopen voor Bryan Adams op die Lokerse feesten. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Er zijn ook brede opklaringen bij 22 graden. Morgen start dan grijs in het noorden en centrum. Daarna afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij opnieuw die 22 graden. Woensdag eerst nog wat zon. In de vooravond meer bewolking met regen en tot 23 graden. Donderdag is het herfst met buien of regen en frisser. Amper nog 13, 14 graden.
11: Follet.
12: Met Michel Follet.

lijkt op pesterij, uitgerekend op maandag de zondag bejubelen. Maar Beautiful Monday, dat moet met AI toch makkelijk kunnen worden aangepast. Amper 2 letters verschil. Feit maar eentje, hè. Monday, Sunday. Helaas, er staan auteursrechten op het liedje en je kan daar niet aan. Wellicht omdat Beautiful Sunday in Japan sinds 1972 de best verkochte westerse single ooit is en blijft. Zanger en componist Daniel Boone werd er schatterrijk mee. Hij kon de rest van zijn leven op dat ene liedje teren. Prettige maandag dan maar. Trouwens, wat is er mis met maandag? Een hele week licht voor ons. En veel bekend volk meldt zich vandaag present. Duran Duran, Elton John, Eros Ramazzotti, Erik en Sanne, The Beatles en de Steve Miller Band. En Sen de Pape, die is er ook weer elke dag bij voor de techniek. Altijd een prettige single gevonden, deze van Nick Kershaw. Eentje in paradepas. Ik denk er zo majorette en fanfares bij. The Riddle.

Nick Kershaw. Hoe zou het met zo'n typisch jaren 80 idool gaan, vraag ik me dan af. Meer dan 40 jaar na datum. In 2024 trad Nick Kershaw nog op in de Roma in Borgerhout, beroemde concerttempel. En er staan ook nu weer een reeks concerten gepland. Vooral in Zwitserland en Duitsland. Op zaterdag 7 november bijvoorbeeld in het Europapark, waar blijkbaar een 80s festival doorgaat die dag. Kershaw, hij moet alsnog niet gered worden. Fontella bij.

Ma che bello questo amore. Het rolt er zo uit als spreek ik verder geen woord Italiaans. En ik begrijp het zelfs. Wat kan de liefde mooi zijn? Of zoiets, denk ik. Eros Ramazzotti in 1987. Op 28 oktober wordt Eros 63. Vandaag, 5 oktober, is de dag van de leraar. Belangrijker dan ooit met het lerarentekort waarmee we zitten. Sting was het ooit, voor hij een popidool werd. En hij schreef er zelfs dit liedje over.

0: Boodschap begrepen op veilige afstand van de police in 1980. Sting was hooguit 2 jaar leraar. Hij gaf Engels, muziek en voetbal. Wist niet eens dat dat een vak was. In, mocht je ooit aan een quiz meedoen, de St. Paul's First School en St. Catherine's Convent School. Daarna werd hij zelf een beetje heilig verklaard. Zometeen Elton John.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Oh, dokter, het gaat niet meer.
9: Oei, en hoe lang speelt het
8: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
9: Oh, klassiek geval.
8: Is het nog te redden?
9: Nee, tijd voor iets nieuws.
8: En waar vind ik dat?
9: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
8: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
9: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
9: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.
10: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
11: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens?
10: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
11: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
12: En doei.
11: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
13: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: 100% Follet.

Elton John tot de laatste noot met het prachtige Goodbye Yellow Brick Road. Het gelijknamige album werd uitgebracht op 5 oktober 1973. Het was een zevende studioplaat en daarop stond ook de oerversie van Candle in the Wind. Goodbye Yellow Brick Road wordt zoveel jaar later geprezen als een van de beste Elton John liedjes ooit. Erik en Sanne zongen in 1990 op hun manier Wiltura.

0: heel mooie versie van een van de klassiekers van Wiltura. Erik en Sanne en Aan Mijn Darling. Sanne is al 8 jaar directrice van de stedelijke basisschool Gavertje 4 in Belzele. En ze zal vandaag ongetwijfeld de dag van de leerkracht mee ondersteunen. 1962, 5 oktober. Die dag ging de eerste film in een beroemde reeks in première. Al was het Bang afwachten toen of de brutale actiefilm met Sean Connery door het grote publiek in dank zou worden aanvaard.
1: 100% cinema.

0: het beroemde thema van Monty Norman, niet van John Barry, hè? Hoewel die dat even opeiste, maar het is in feite Monty Norman die het thema heeft geschreven waarop voortgeborduurd werd. Voor de allereerste James Bond film Dr. No op 5 oktober 1972. 62, sorry, 1962 zag de wereld de film voor het eerst. In 1972 was het al Roger Moore overigens. Sean Connery werd een idool en sekssymbool. En 007 werd zelfs aanbeden en bezongen door jong en oud. In de jaren 60 door een zangeres van bij ons, Tonia.
1: James Bond. Ik heb mijn hart verpand aan James Bond.
0: Met de rollende R.
1: Ik ben verslingerd op zijn stalen blik.
0: Oei.
1: Stalen wind.
0: Nou.
1: Zijn harde stalen vuist.
0: Ja, ja, maar hij James was niet altijd vriendelijk hoor voor vrouwen. Tonia duidelijk helemaal in de ban van Bond en schattig hoe ze zijn naam uitspreekt. Dr. No had overigens nog geen liedje. Welke daaropvolgende film uiteraard wel. In 1985, daarnet al vermeld, Roger Moore, die zijn laatste film draaide als James Bond. En Duran Duran zong het liedje in. Op muziek van huiscomponist John Barry.

Dat is altijd spannend welke supergroep of welke grote naam het James Bond lied zou inzingen. In 85 was dat Duran Duran en A View to a Kill. Roger Moore, toen duidelijk al wat te oud voor de rol, bood weer werk aan booswichten Christopher Walken en Grace Jones, die hij uiteindelijk kon overtuigen zijn kant te kiezen. Het blijft afwachten wie de nieuwe James Bond wordt en of de beroemde reeks nog wel nieuw leven wordt ingeblazen.

0: Ze hadden gigantisch veel hits in Vlaanderen in de jaren 70. En dit was een mooi orgelpunt, Love is Like Oxygen, in 78. In Duitsland bleven ze overigens nog langer populair. Brian Connolly, hij kon niet teren op het succes van al die jaren. Hij takelde af en kwam in het retro-circuit terecht. In 97 overleed hij. Popster is en blijft een risicoberoep. Zo dadelijk Ace.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48. Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B+-leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel.

blijft een gouden melodie en een heel bijzondere plaat voor mij. Want ik hoorde hem voor het eerst onder een dekentje. Uiteraard in bed met oortje in van de transistorradio in het holst van de nacht in 1974 op Radio Luxemburg. Die zonde op dinsdagnacht, nota bene, de nieuwe top 30 uit. En daar verscheen How Long van Ace in de onderste regionen. Ik was meteen verkocht. De plaat sloeg niet aan bij ons, wel in Amerika waar het top 3 haalde. En na al die jaren is How Long gerehabiliteerd en een van de jaren 70 klassiekers zelfs bij ons. Zanger Paul Carrack dook in allerlei gedaante op en wordt tot op vandaag op handen gedragen. Ken je Beverly Craven nog? Zangeres van het bloedmooie Promise Me? Dit was een van de even

0: Beverly Craven en Holding On van haar debuutalbum, dat echt geen enkele valse noot bevatte. Herontdek die plaat, zo mooi. Ook daarna maakte Beverly Craven nog enkele mooie platen, maar ze werden amper gehoord en gedraaid, wel in Engeland. Nooit begrepen waarom. Op 5 oktober 1962 brachten de Beatles hun eerste single uit. Niet BBC, maar Radio Luxemburg, waar ik het net over had. 208 kreeg de primeur.
1: 100% Beatles.

The Beatles in 62 en Love Me Do. Toen werden ze wellicht door heel wat muziekcritici weggezet als een tijdelijk fenomeen. Ondertussen weten we wel beter. Dit heb ik altijd een prettig liedje gevonden. Tom

Thompson Twins, echt Britpop, hè. Ondanks hun naam, de Engelse vertaling van Jansen en Jansen, de twee detectives uit de Kuifjesstrips, een trio. Gezegend met de meest mottige kapsels van de jaren 80. Enorm populair in Engeland, bij ons iets minder. You Take Me Up. Een van hun top 5 hits in de UK, de grootste net geen nummer 1. De jarige Steve Miller mag afsluiten, hij wordt vandaag 83. Veel plezier met Domi zo dadelijk.

0: minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Voor sfeermaker Tuin van Maat, bloemen van of baktalent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
2: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
2: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
6: Dankjewel Michel voor het afgelopen uur 100% Follet. Deze twee weken gaan we opbouwen naar de top 800 van de 80's. En dat doen we in het feest van de 80's. Met lekker veel 80's muziek. Zometeen vertel ik je daar meer over.
7: Your golden years. Nostalgie.
6: Weekend van Earth and Fire staat al klaar. Dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het scholierenprotest in Luik verloopt opnieuw onrustig. De politie heeft opnieuw 10 jongeren opgepakt. Honderden leerlingen verzamelden zich aan verschillende scholen. Ze blokkeerden de ingangen en gooiden met van alles en nog wat. Er werden voetzoekers afgestoken en enkele steps stonden in brand. De politie heeft het waterkanon ook ingezet. De studenten protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook in Frankrijk verlopen de studentenprotesten erg onrustig. Daar blijven zo'n 500 scholen dicht. De Brusselse regering verkoopt de ambtswoning van de minister-president Boris Delies. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. En daarmee wil de regering ook naar zichzelf kijken om de begroting te redden. De minister-president verhuist binnenkort naar het Koningsplein, waar ook de regering zetelt. En dat moet in 3 jaar tijd maar liefst 45 miljoen euro opleveren. En de Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar een Amerikaanse en 2 Duitse neurowetenschappers. Ze hebben ontdekt hoe je zenuwcellen in de hersenen lichtgevoelig kan maken en zo hersencellen aan en uit kan zetten. Dat is belangrijk om gedrag en gevoelens te analyseren. En het helpt ook om ziektes zoals depressie of dementie beter te begrijpen. De winnaars krijgen naast de erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. Het is zonnig met maximaal tot 22 graden. Ook morgen nog een mooie nazomerdag bij opnieuw 22 graden. Woensdag eerst nog enkele opklaringen, later wordt het bewolkt tot 20 graden. En vanaf donderdag wisselvallig met regen en ook een pak frisser dan rond amper 13 graden.
9: Dominique Krommen.

0: En zo zaten we bij Kim Wilde in 1983 in deze Love Blonde.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: En die zetten we volop in de kijkers deze drie weken hier bij Nostalgie Plus met de top 800 van de 80's. Stemmen daarvoor kan je via onze website nostalgie.plus. En iedere dag besteed ik aandacht aan de 80's. Iedere dag een ander jaar. Vandaag is dat 1980. Straks zetten we een album uit dat jaar centraal. En ieder uur laat ik je twee songs horen uit films die wereldberoemd waren in de jaren 80. En vandaag dus films uit 1980. We gaan even terug naar New York van 1980. Een middelbare school vol jongeren die maar één ding willen, beroemd worden. Ze dansen op tafels in de kantine en op daken van gele taxis in het midden van de straat. Ik heb het uiteraard over de film Fame. Een van de leerlingen op die school is Coco Hernandez, gespeeld door Irene Cara, 21 is ze. En ze staat al sinds haar kindertijd op het toneel en ze mag de titelsong zingen. En dat doet ze nog één keer hier bij Nostalgie Plus. Met in het achtergrondkoortje iemand die wereldberoemd was, Luther Vandross, Irene Cara en Fame.

zaten we in de disco van de eind jaren 70 met de Jacksons en Shake Your Body Down to the Ground. En daarvoor nog Fame van Irene Cara, een van de 6 filmhits die we je laten horen deze namiddag. Dat was uiteraard Fame. Nostalgie Plus, met zometeen een van de grote hits van de 70s van Steve Harley en Courtney Rapp.

0: kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van op wachttalent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
7: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
6: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
7: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Zo zaten we op de dansvloer om een sloke te doen met Percy Sledge. When a man loves a woman.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groeven. En daarvoor ga ik terug naar 1973. Met een zanger die vandaag jarig is. Brian Johnson. Zanger van onder andere AC/DC. De groep die hij vervoegde na de dood van Bon Scott in 1980. Zo zong hij onder andere mee op het album Back in Black. Met 49 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. De man had al een carrière erop zitten. In 1973 scoorde hij met zijn band Jordy. En dat is een vergeten groef die ik graag op je loslaat vandaag. Hier is All Because of You.

0: En met Fleetwood Mac zaten we in 1987 op hun comeback album. Kunnen we het toch wel noemen, denk ik, een comeback album, Tango in the Night. Dat was Little Lies,
1: jouw feest van de 80's.
0: Met iedere dag een album dat we centraal zetten. Ieder uur draai ik een track uit een legendarisch album. En vandaag het eerste Springsteen-album dat op nummer 1 kwam in de Amerikaanse albumcharts. Ik heb het uiteraard over The River. Een deel van die nummers van The River zijn composities die waren blijven liggen bij de opnames van de 4 vorige albums van Bruce Springsteen. En het titelnummer werd geschreven voor Bruce Springsteens zus en zijn eigen schoonbroer. Oorspronkelijk zou het album The Ties That Bind heten. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat The River een dubbel album zou worden. En het werd dus The River. 1980, 3 tracks daaruit vanmiddag. De titelsong nu van Bruce Springsteen.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie+.
5: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh,
10: oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow.
11: Je mee.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
17: Ramen, deuren, verandas.
18: Reinaars Aluminium.
19: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
20: Your Golden Years.

0: The greatest rock and roll band in the world, The Rolling Stones, Jumping Jack Flash.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met ieder uur twee songs uit films, sneak je voorschotel. Het is tijd voor de volgende film uit 1980. Een idee van actrice Jane Fonda die naar verhalen van vrouwen op kantoor luisterde. Slecht betaald, nooit promotie en bazen die hun handen niet thuis konden houden. Dat was de uitgangspositie. Jane Fonda dacht, weet je wat, ik ga er een komedie over maken. Ze speelt zelf de hoofdrol, die van Judy. Lily Tomlin is Violet en voor Dorothy vragen ze iemand die nog nooit in een film heeft gespeeld. Haar naam was Dolly Parton. En als je Dolly Parton in huis haalt, dan denk je meteen ook, ja, die moet de titelsong maken op de set, tussen de opnames door. Het ritme dat je hoort met haar lange kunstnagels, die klinken als typemachines, daar zorgden ze zelf voor. Dolly Parton, jammer genoeg, onlangs overleden op 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Onsterfelijk is ze geworden met deze nummer 1 hit uit haar carrière in 1980 uit de film

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
8: Aan het aftellen zijn we voor onze top 800 die er over 2 weken aankomt. Stemmen kan via onze website nostalgie.plus. Mijn Bianco komt er straks aan uit de 80's. Nostalgie. Dat is voor na Dire Straits en die is voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op het Assise-proces rond de moord op barones Mimi Ullens vraagt het Openbaar Ministerie de jury om de verdachte schuldig te verklaren aan moord. De stiefzoon schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Zijn vader raakte licht gewond. De stiefzoon gaf zichzelf aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Maar volgens het Openbaar Ministerie was het wel met voorbedachte raden, want de man had 9 minuten de tijd om zich te bedenken. Als de jury hem schuldig bevindt aan moord, dan riskeert hij levenslang. De politie heeft opnieuw 10 jongeren opgepakt bij de studentenprotesten in Luik. Honderden leerlingen verzamelden zich aan verschillende scholen. Ze blokkeerden de ingangen en gooiden met van alles en nog wat. Er werden voetzoekers afgestoken en enkele steps stonden in brand. En ook in Frankrijk verlopen de studentenprotesten erg onrustig. Daar is een leerling zwaar gewond geraakt toen hij een politiegranaat wilde oprapen. Meer dan 400 scholen blijven ook dicht. En de wereldwijde olievoorraden staan angstwekkend laag. Dat waarschuwt de topman van een oliegigant uit Saoedi-Arabië. Het systeem staat onder druk en zelfs als de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, dan nog kan het tot 2 jaar duren tot die olievoorraden weer op peil zijn. De G7-landen met onder meer Frankrijk, Duitsland en Japan kondigden vorige week aan dat ze tot 100 miljoen vaten ruwe olie uit hun eigen reserves willen vrijgeven. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing, zegt de Saoedische topman. Het is zonnig met maxima tot 22 graden. Ook morgen nog een mooie nazomerdag bij opnieuw 22 graden. Woensdag eerst nog enkele opklaringen, later wordt het bewolkt tot 20 graden. En vanaf donderdag wisselvallig met regen en een pak frisser dan rond amper 13 graden.

0: daarnet het debuut van Dire Straits en Sultans of Swing. En dit was een van de meest poppy bands uit de jaren 80. Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: We zijn aan het aftellen, stilletjes aan. En je stemmetjes zijn allemaal welkom via onze website Nostalgie Plus voor onze 80's Top 800. Dan kan je terecht op onze website nostalgie.plus om daar je stem uit te brengen natuurlijk. Ieder uur zet ik 2 filmtracks in de kijker hier bij Nostalgie Plus deze 2 weken. En vandaag zitten we in het jaar 1980. Olivia Newton-John was na Grease een van de grootste filmsterren ter wereld. En Hollywood had een plan, een musical op rolschaatsen. Olivia kreeg de rol van Kira, een mysterieuze vrouw die door Los Angeles rolt en een jonge tekenaar inspireert om een nachtclub te bouwen. Dat blijkt een Griekse muze te zijn, dochter van Zeus. En de oude danslegende Gene Kelly doet ook mee. Die film heet Xanadu en die wordt genadeloos afgekraakt. Verbijsterend slecht, schrijft het weekblad Variety. De film is zelfs een aanleiding voor een nieuwe prijs, de Razzies, voor de slechtste film van het jaar. Maar de muziek, dat is een heel ander verhaal, want ze scoort een van de grootste hits van 1980 met de titelsong. En daarvoor krijgt ze de hulp van de band van Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Hier is Olivia Newton-John en ELO met Xanadu.

0: In de jaren 80 werd het nummer opnieuw populair dankzij die versie van UB40 en Chrissy Hynde. Maar het origineel was uiteraard uit de 60s van Sonny & Cher en I Got You Babe. Straks naar de grote commerciële comeback van David Bowie in de jaren 80. En Let's Dance en zometeen al de Drifters. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
1: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml.

0: icparixl.be of bij je icparixl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
14: Oh, dokter, het gaat niet meer.
15: Oei, en hoe lang speelt het
14: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
15: Oh, klassiek geval.
14: Is het nog te redden?
15: Nee, tijd voor iets nieuws.
14: En waar vind ik dat?
15: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
14: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
15: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
14: Gratis?
15: Ja, als u uw aankoop terugwint.
13: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
16: Macri, waar beter slapen begint.
17: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: David Bowie in 1983 alomtegenwoordig. Met daarop een succesvolle tournee ook. Met The Red Shoes uiteraard. Let's Dance van David Bowie.
1: Vergeten groeven.
0: En nu naar de vergeten groeven met een verjaardag van vandaag. 75 jaar staat er op de teller van Bob Geldof. De man achter de Boomtown Rats. De man achter Band Aid en Live Aid. En wat solo hitjes die hij gescoord heeft. Dat was onder andere met The Great Song of Indifference. En dit vergeten pareltje uit 1986 van Bob Geldof. This is the World Calling. Ons vergeten groef dit uur.

0: En met McFadden en Whitehead zaten we midden in de disco van de jaren 70. En Ain't No Stopping Us Now.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met vandaag het album Bruce Springsteen, The River in de hoofdrol. Vandaag 3 tracks uit dat album deze namiddag hier bij Nostalgie Plus. The River, een dubbel album waarmee Bruce zijn allereerste Amerikaanse album nummer 1 scoorde. Hungry Heart was de eerste Amerikaanse top 5 hit overigens voor Bruce Springsteen. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat hij zelf dat nummer zou opnemen, maar was het de bedoeling dat The Ramones het op hun album zouden zetten. Gelukkig deed Bruce het zelf, het leverde dus een van zijn grootste hits op. Deze Hungry Heart.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina, ja aan je dromen.
9: Your

0: Er zijn van die liedjes die je doorheen de maandag kunnen sleuren. Ik had er zo twee voor je in de aanbieding. Bas Kijks daarnet, What Can I Say? En dit was Tipau met Carol Decker, die haar inspiratie haalde uit een documentaire over Frankenstein en Mary Shelley. Dat was een van de grootste hits van de band. China in Your Hand.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met iedere dag een jaar dat ik centraal zet hier in de namiddag bij Nostalgie Plus. En vandaag is dat 1980 en een film van dat jaar. In de bioscoop draait namelijk American Gigolo met een jonge Richard Gere die de rol speelt van een man in Los Angeles die zich laat betalen door rijke vrouwen tot hij verdacht wordt van moord. De muziek van de film is van disco-koning Giorgio Moroder. Die heeft op dat moment een instrumentaal liedje klaar liggen dat nog Man Machine heet. En hij zoekt daar een stem bij. Eerst gaat hij aankloppen bij Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Die wil wel, maar ze mag niet van haar platenmaatschappij. En dus belt Giorgio Moroder naar New York, naar Debbie Harry van Blondie. Die bekijkt de openingsbeelden van American Gigolo, een auto langs de kust van California, en schrijft in een paar uur de tekst van Call Me. Het perspectief vanuit de Gigolo zelf. Bel me maar. Dag en

0: Sleeplife.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
10: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
11: Straks naar een van de classic albums van de jaren 80 van Paul Simon, Graceland, een track daaruit. En The Village People, die staan nu al klaar.
9: Your golden years.
11: Met In the Navy komen ze eraan.
9: Nostalgie.
11: En dus voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Zo'n 150 gemeenten controleren deze maand extra op zwerfvuil en sluikstort. De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt licht, maar niet genoeg om de doelstelling te halen. OFAM wil tegen 2030 zo'n 20% minder zwerfvuil. Vuilnisbakken en opruimprojecten volstaan niet om mensen tegen te houden. Politieagenten zullen daarom extra controleren via camera's, maar ze kunnen ook het zwerfvuil doorzoeken naar gegevens die tot de overtreder leiden. Je riskeert dan een boete tot 500 euro. In het onderzoek naar de valse bommelding op een school in Niel in Antwerpen vorige week heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. De jeugdrechter in Antwerpen heeft een van de jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen kregen strenge voorwaarden opgelegd. De school werd vorige week volledig geëvacueerd toen de dreiging binnenkwam, maar er werd niets verdacht gevonden. En in Noorwegen mag je geen bril met artificiële intelligentie meer dragen op drukke plaatsen zoals scholen, stranden en musea. De Noorse regering heeft een tijdelijk verbod ingeroepen na de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en een AI-assistent. De Noorse minister van Digitalisering is bezorgd over de privacywet, want hij wil niet dat mensen gefotografeerd of gefilmd worden zonder dat ze het weten. De Noorse regering richt daarom een expertgroep op die advies moet geven over de wetgeving. Deze namiddag is het vaak zonnig met enkele hoge wolken en maxima tot 22 graden. Morgen blijft het ook een mooie nazomerdag bij zo'n 23 graden. Woensdag eerst nog brede opklaringen. In de namiddag krijgen we iets meer wolken tot 21 graden. En vanaf donderdag dan wisselvallig met buien. En het is ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Paul Simon leverde in 1986 een classic album af. Met daarop verschillende grote hits. Diamonds on the Soles of Her Shoes. En Graceland, dat was de titelsong. En deze natuurlijk. You Can Call Me Al. Paul Simon.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: De 80's top 800 zit eraan te komen. En je mag meehelpen om die lijst samen te stellen. Want dat is natuurlijk wat de posities bepaalt in die lijst. Dat kan allemaal via onze website nostalgie.plus. We gaan even terug naar het begin van de jaren 70. Toen een jonge regisseur de oude stripheld Flash Gordon nieuw leven wil inblazen. Hij krijgt de rechten niet, want die zijn van een Italiaanse filmproducent. En dus verzint die regisseur dan maar zelf een ruimteverhaal. De naam van die regisseur was George Lucas en het werd Star Wars. De Laurentius, dat was de producer uit Italië, die maakt zijn Flash Gordon uiteindelijk in 1980. Het verhaal van een voetbalspeler die vliegt naar de planeet Mongo om de aarde te redden van een keizer, Ming de Genadeloze. Het wordt een film vol felle kleuren, glitterpakken en vliegende havikmannen. Flash wordt gespeeld door een onbekende acteur die ze hadden ontdekt in een datingprogramma op tv. Voor de muziek? Geen orkest, maar wel een rockband. Brian May van Queen schrijft de titelsong van deze Flash Gordon.

0: Life uitkwam. 7 jaar eerder maakte hij dit pareltje al. Stevie Wonder met My Sherry Amour. Straks de belpop van de Pebbles hier bij Nostalgie Plus en Seven Horses in the Sky.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een

0: fortuin kost.
1: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: In de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Ma, Diage Wielen, Gonne de Robert.
5: Maar schatteken, die kinderen er zo moeilijk afstaan van doen.
4: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
5: Wat dan?
4: De kroes, de hond, de nevering begot.
5: Robert de Nixpeer, zegt hem.
4: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
5: En dat is betrouwbaar?
4: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
5: Allee, we Gonne de Robert.
6: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

David Grant en Jackie Graham bij Nostalgie Plus. Could it be I'm falling in love? Vandaag is het de verjaardag van Steve Miller, de man die in de jaren 70 doorbrak met onder andere The Joker en Fly Like an Eagle en in de jaren 80 rustig de hitparades mee bleef domineren. Onder andere met deze in 1982, Abracadabra.

0: Jouw feest van de 80's.
1: Met Ringo, Trobel, Poresti, Suilen. We zitten in aanloop naar onze 80's Top 800. Je stemmen daarvoor zijn welkom via onze website nostalgie.plus. En iedere dag zet ik een album centraal. Vandaag een album uit 1980. Bruce Springsteen en The River. Dat is een dubbel album dat zijn allereerste nummer 1 positie opleverde in de albumcharts in Amerika. We gaan even terug naar 1977 als Bruce Springsteen werkt aan Darkness on the Edge of Town. Een donkere en serieuze plaat waarvoor hij tussendoor toch nog een vrolijk liedje weet te schrijven. Maar hij weet dat het niet past op zo'n album. Want zo'n blij liedje naast al die zware nummers, daar zit niemand op te wachten. 3 jaar later maakt hij The River en dan is van gedachten veranderd. Het leven zit vol tegenstellingen, zegt hij. En daarmee moet je leren leven. Dus het feest mag erbij. Dat bleek in het vorige uur al toen ik Hungry Hearts draaide van het album The River. En in de studio laat hij voor deze de hele boel juichen en joelen alsof er een studentenfeest aan de gang is. Bruce Springsteen van het album The River. Hier is Sherry Darling.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie+.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Bij CyparXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals. Op icyparixl.be of bij je icyparixl.
7: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
6: Oei.
7: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
7: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

3 weken aan een stuk moesten de bandleden alleen maar O's en A's inzingen. 16 keer over elkaar. Een nummer met honderden stemmen door elkaar. Het was wel een resultaat dat gezien mocht worden. I'm Not In Love van 10cc. Als we het over de jaren 80 hebben, dan zitten we natuurlijk met figuren en iconen uit de jaren 80. Denk bijvoorbeeld maar aan Prince, aan Madonna, aan George Michael. En uiteraard kunnen we niet om Michael Jackson heen in onze 80's top 100, waarvoor je kan stemmen via onze website nostalgie.plus. Staat die ongetwijfeld genoteerd met tracks uit zijn album Thriller. Zoals deze misschien. Hier is Michael Jackson met Billie Jean.

Een nummer 1 hit uit Spanje kwam niet zo heel erg vaak voor. Zeker niet in de jaren 60. Black is Black van Los Bravos. Laatste filmtrack die ik vandaag op je loslaat uit 1980... is er eentje van Neil Diamond, die al jaren wereldberoemd was als zanger... maar in 1980 ook wilde acteren. Hij kreeg de hoofdrol in The Jazz Singer... waar hij de rol van Yücel speelt... de zoon van een Joodse voorzanger die moet kiezen... tussen de synagoge van zijn vader en een leven als popzanger. En ja, hij kiest voor dat laatste. De opnames waren een ramp, de regisseur werd ontslagen. Zijn opvolger noemt wat er ligt een hopeloos geval... en critici maakten de film The Jazz Singer met de grond gelijk. Maar gelukkig was er de muziek. Neil Diamond schreef er liedjes voor die de tand des tijds hebben doorstaan. En dit over mensen die met boten en vliegtuigen... op zoek naar vrijheid in een nieuw land aankomen. Het verhaal van zijn eigen grootouders. Hier is America.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.

0: de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
7: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
7: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Het mooie herfstweer houdt aan en ook de muziek van Nostalgie Plus maakt je goedgezind, daar ben ik zeker van. Ik begin met Brian Ferry. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
9: Goedemiddag. In Gent is de jury samengesteld voor het assiseproces rond de dood van kleuter Dien. De jongen van 4 stierf 4 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam in Zeeland. Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat nu terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg, omdat hij vluchtte met Dien en zijn lichaam achterliet. Zijn ex-vriendin hielp hem daarbij en moet zich nu ook verantwoorden voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Zo'n 150 gemeenten controleren deze maand extra op zwerfvuil en sluigstort. De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt licht, maar niet genoeg om de doelstelling te halen. OFAM wil tegen 2030 zo'n 20% minder zwerfvuil. Vuilnisbakken en opruimprojecten volstaan niet om mensen tegen te houden. Politieagenten zullen extra controleren via camera's, maar ze kunnen ook het zwerfvuil doorzoeken naar gegevens die tot de overtreder leiden. Je riskeert een boete tot €500. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een brand op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden gered. Dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Het schip was vanuit Oekraïne onderweg naar Italië, maar vatte plots vuur. Volgens Oekraïense president Zelensky werd het schip aangevallen door 2 Russische drones. Deze namiddag is het vaak zonnig met enkele hoge wolken en maxima tot 22 graden. Morgen blijft het ook een mooie nazomerdag bij zo'n 23 graden. Woensdag eerst nog brede opklaringen. In de namiddag krijgen we iets meer wolken tot 21 graden. En vanaf donderdag dan wisselvallig met buien. En het is ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
8: Dankjewel, vrouwtje. De files met 10 minuten vertraging of meer, waar staan die wel? Ik weet het, op de E313 naar Antwerpen. Daar vlieg je 50 minuten van Herentals West tot Ranst, waar intussen de weg wel vrijgemaakt is na een ongeval. Een kijkfile in de omgekeerde richting vanuit Antwerpen op de E313. Je verliest 20 minuten tussen Wommelgem en Massenhoven. Een half uur extra op de E314 Leuven-Lummen, van Holsbeek tot Aarschot. Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En op die Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen Noord tot in Deurne.
10: Good Vibrations
11: met Sebastian de Krop.

Bee Gees met You Win Again. En goedemiddag, het is 9:09 maandag namiddag. Ik hoop dat je een leuk weekend gehad hebt. Ik zeker wel, alhoewel het ja, toch ook wel een stressvol weekend was. En dat heeft alles te maken met de hobby van mijn tienerzoon Menno. Hij doet aan judo en had zaterdag zijn eerste toernooi van het nieuwe seizoen. En ja, het zal misschien gek klinken, maar ik als papa zit dan echt met ontzettend veel zenuwen in de tribune toe te kijken. Niet normaal, terwijl hij heel cool, zonder ook maar enige vorm van stress, de judomat opstapt en zijn ding doet. Straf hoor. Gelukkig heb ik voor radiomaken dan weer helemaal geen zenuwen. Blij om hier te zijn met de nieuwe Good Vibrations. En met vandaag in de show dialectoloog Veronique de Tier. Zoals iedere maandag leer je ook vandaag alles over een Vlaams dialectwoord. Het is jouw feest van de 80's en daarom wil ik straks weten wat jij in de 80's droeg. Wat was jouw stijl van kleding? Je maakt ook kans op filmtickets als je meespeelt met de quiz De Openingszin. En muzikaal gaan we ook voor het beste van het beste. Straks een a cappella nummer van de Flying Pickets. En er is Frank Sinatra, een nummer dat je ook kent van de sitcom Married with Children. Love and Marriage.

0: Ja, straf toch eigenlijk, hè? Wat ze kunnen zonder enige vorm van instrumenten. A cappella. Wij hadden ook zo'n groep later in de 90s en de Nellies. Voicemail. En misschien gingen zij hier wel de mosterd halen. Flying Picket met Only You. Dat is origineel van Yazoo. Het duo rond ja, Alison Moyet natuurlijk ook. En zij komt er toevallig over een paar minuten aan. Solo Is This Love. En ik heb ook Amy Stewart met Knock on Wood.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Medi-market.
9: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: Oh, dokter, het gaat niet meer.
15: Oei, en hoe lang speelt het al?
14: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
15: Oh, klassiek geval.
14: Is het nog te redden?
15: Nee, tijd voor iets nieuws.
14: En waar vind ik dat?
15: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
14: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
15: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
14: Gratis?
15: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
16: Macri, waar beter slapen begint.
17: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
20: Your Golden Years.

meedrummen op het stuur van je wagen. Mocht je in de file staan, knock on wood, Amy Stewart. Het is maandag namiddag iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik daarvan? Wel, dat het coronavirus terug fel woedt. Je kent misschien ook wel iemand in je omgeving die aan het snotteren en niezen is, zonder daarvan af te geraken. Of misschien heb je er zelf wel last van. Wel, het zou dan wel eens corona kunnen zijn. Uit metingen blijkt dat er hoge concentraties van het coronavirus in de lucht hangen. De hoogste waarde in bijna een jaar tijd. Nu, het is niet dat je moet gaan panikeren. Viroloog Steven van Gucht die stelt ook vast dat corona steeds meer een najaarvirus wordt in plaats van een wintervirus. Maar tegelijk vermindert de impact van het virus ook jaar na jaar. Het blijft wel hangen in ons lijf, maar we worden er zelden nog zwaar ziek van. In Noorwegen mag je geen bril met artificiële intelligentie meer dragen op drukke plaatsen, zoals bijvoorbeeld een school, een strand of een museum. De Noorse regering heeft een tijdelijk verbod ingeroepen na de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en een AI-assistent. De Noorse minister van Digitalisering die is bezorgd om de privacywet. Hij wil niet dat mensen gefotografeerd of gefilmd worden zonder dat ze het weten. Ja, eerlijk, ik begrijp dat wel een beetje, maar ik zou het zelf ook niet zo leuk vinden. En de eerste headliner voor de Lokerse feesten volgende zomer is bekendgemaakt. En dat is Bryan Adams. Dit jaar wisten ze in Loker onder andere al wereldster Diana Ross te strikken. Volgend jaar doen ze dat kunstje nog eens over met alweer een heel straffe headliner. En dat is dus Bryan Adams. Op woensdag 4 augustus komt hij naar de Lokerse feesten. En als je er graag wil bij zijn, wel de ticketverkoop voor dat zomerfestival dat... start al heel binnenkort. Nu vrijdag 9 oktober om 10 uur start de ticketverkoop. Dus allemaal naar Bryan Adams, zou ik denken. Ik zou het eigenlijk ook wel willen zien, want blijft eentje die op mijn wishlist staat.

Is This Love van de Allison Maya Pacific Gas en Electric staat klaar. Are you ready? En ik krijg je ook aan het shaken met een artiest die dat zelf in zijn naam heeft zitten. De files waren verlicht een kwartier of meer. Dat is het geval op D314 Leuven-Lummen. Er komen 45 minuten bij tussen Wilselen en Aarschot. Verder verlies je 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 20 minuten extra van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier van Herentals Industrie tot Massenhoven en ook op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Borgerhout en Antwerpen-Zuid.

0: shakend door je maandagnamiddag. Heerlijk is dat. Shaking Stevens en Bonnie Tyler, Rocking Good Way. Straks haalt Jackie Wilson zijn trompetje nog eens boven. Ik heb ook de laatste grote succes van Wham.
1: De openingszin.
0: Wat een mooie herfstdag is het vandaag. Veel zon en ja, warm. Het is echt blote armen weer. Nu, ik wil het niet te luid zeggen, maar vanaf donderdag wordt het helemaal anders. Dan krijgen we een echte herfstdip. Koud, nat. Oh, je wil er niet aan denken. Misschien is het toch leuk om al iets achter de hand te hebben voor dan. Bijvoorbeeld 4 filmtickets. Zodat je lekker warm binnen op grootscherm naar een nieuwe film kan gaan kijken. Je kan ze hier winnen, je filmtickets, als je meespeelt met de quiz, met de openingszin en mij vertelt van welke song ik zometeen de eerste zin vertel. En ik kan je als extra tip al vertellen dat ik op zoek ga naar een 80s classic. De hele week 80s classics, naar aanleiding natuurlijk van jouw feest van de 80s die hier vandaag begonnen is bij Nostalgie Plus. Dus weet jij van welke 80s classic dit de openingszin is? I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. Welke song uit de 80s start dus met deze zin? Reageer, laat het weten en misschien zijn die 4 filmtickets dan wel voor jou. Stuur het de titel en ook de naam van de artiest in een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Van wat is dit de openingszin? I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. Jouw antwoord mag je mij nu sturen via WhatsApp 0477 900 800.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Ramen, deuren, verandas.
13: Reinaerts Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
15: Het beste uit de 60s, 70s.

Binnen exact 2 weken is het de 80's top 800 hier bij Nostalgie Plus. Heb jij al gestemd? We doen het zeker via de website. En misschien kan je kiezen voor Reed Petit dat ik net speelde. Want dat werd opnieuw een hit in die 80's. Jackie Wilson. Het is vandaag dag van de leerkracht. En ik heb straks een artiest die ooit voor de klas stond. En dat als leerkracht wiskunde. Oh, verschrikkelijk. Ik voelde de nachtmerries al terugkomen. Breuken, vierkantswortels. Meetkunde, statistiek, wat een tijd. Misschien dat Art Garfunkel het mij wel allemaal had kunnen uitleggen. Want hij had, na de split van Simon en Garfunkel, gaf hij een paar jaar wiskunde op een school in Litchfield in Amerika. In zijn muziek heeft hij bij mij weten nooit wiskundige formules gebruikt. Bright Eyes heb ik klaarstaan. Art Garfunkel straks. En dit zijn al George Michael en Andrew Ridgeley. Wham! Met The Edge of Heaven.

0: Paradise uit Garfunkel.
1: De openingszin.
0: Vandaag is mijn kandidaat Michel uit Gistel. Michel, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Michel, je bent een handige Harry, want je bent op dit eigenste ogenblik iemand uit de nood aan het helpen. Vertel eens.
2: Dat klopt, ik ben hier in die keukenkraan passeren. Het is buis, maar ondertussen is dat gelukt.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ja.
0: Ben je echt zo iemand die ontzettend handig is, die alles in een mum van tijd gefixt heeft?
2: Nee, eigenlijk niet, een tegendeel, maar een beetje goede wil. Lukt het toch.
0: Oké, dan is te hopen dat je vriend goed uitkomt met dat de kraan het inderdaad doet, maar dat zal wel.
2: Ja, als er water is, zal ik tevreden zijn.
0: Oké, fijn. Goed, zeg, je hebt meegespeeld met de quiz, met de openingszin en met deze opgave vandaag. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. De vraag aan jou, van welke 80s classic is dit volgens jou de eerste zin?
2: Ik herken daar Toto met de nummer Afrika.
0: Ja. Zeker wel, dat heb jij heel goed herkend. Proficiat, Michel.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Is het jouw muziek, de 80s?
2: Eigenlijk wel. Dat was toen mijn tienerjaren. Ik heb daar hele mooie herinneringen, mooie muziek. Ja, toch wel.
0: Ja, wel, dan moet je zeker ook je stem uitbrengen. Hè, voor onze 80's ja. Top 800. Over 2 weken beginnen we eraan. En Toto hoort er misschien ook wel in thuis. Heb je herinneringen aan die band ook?
2: Ik heb ooit eens op televisie een live concert gezien en ik vond dat zo mooi van muziek en zang en het samenspel. Ik vond het echt prachtig.
0: Ja, de moeite inderdaad, hè, altijd geweest. En het is een van die classics die jaar na jaar heel hoog eindigt in de 80's lijstjes. Voor ons is het de eerste keer een 80's lijstje bij Nostalgie Plus. Benieuwd wat Toto bij ons gaat doen, maar we zullen het zien. Het heeft jou alvast 4 filmtickets opgeleverd, Michel. Dank je wel om mee te spelen. En succes met het klussen daar nog, hè.
2: Ja,
0: dankjewel. Yo, dag Michel. En dit is het nummer in kwestie. Afrika van Toto.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
5: En nu nog meer.
4: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Het is mooi weer, maar dansen op slippers kan gerust ook. Probeer maar uit met Viola Wills. Gonna get along without you now. Your golden years. Nostalgie. Het is 5 uur en vrouwtje Kajon komt erbij met nieuws.
7: Goedemiddag. Het leerlingenprotest in Luik is opnieuw uit de hand gelopen. De politie heeft al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Leerlingen blokkeerden de ingang van verschillende scholen om de lessen te verstoren. Maar relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. In Hanwi raakten ook 15 kinderen van een basisschool lichtgewond toen er vuurwerk belandde op hun speelplaats. Enkele kinderen werden geraakt door vonken. Ook vorige week liep het protest al meerdere keren uit de hand. En in Lens in Frankrijk is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens die studentenprotesten daar. Hij zou een politiegranaat hebben opgepakt die in zijn hand ontplofte. Ook in Frankrijk liepen de studentenprotesten al vaak uit de hand. Relschoppers steken scholen in brand en vallen er politieagenten aan. Meer dan 400 scholen blijven er dicht. Op het Assize-proces rond de dood van kleuter Dien is vanmiddag de jury samengesteld. De jongen van 4 stierf 4 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam in Zeeland in Nederland. Dave de Kok, een vriend van de moeder en de oppas van Dien, staat nu terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg, omdat hij vluchtte met Dien en zijn lichaam achterliet. Zijn ex-vriendin hielp hem daarbij en moet zich ook verantwoorden voor ontvoering. Donderdag start het proces echt. En Noorwegen verbiedt tijdelijk brillen met artificiële intelligentie. Op drukke plaatsen zoals scholen, stranden en musea mag je geen AI-bril meer dragen. Aanleiding is de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en een AI-assistent. De Noorse regering vreest dat mensen zullen gefilmd worden zonder dat ze het weten. Een expertengroep moet nu advies geven rond de privacyzaak. Vanavond licht bewolkt. Vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist. Daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. Vanaf donderdag dan wisselvalliger met regen en een pak frisser rond 15 graden.
6: De files, waar schuif je een kwartier aan of meer? Wel, dat is zo op de E313 naar Antwerpen. Er komt 1 uur en 5 minuten bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Want door een ongeval is daar maar 1 rijstrook beschikbaar. E314 Leuven-Lummen, 50 minuten extra van Wilselen tot Aarschot. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En ook nog 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem.
8: Good Vibrations
9: met Sebastian de Krop.

0: Kim Wilde, Sophia heeft haar bijna exact een jaar geleden gezien in de Roma in Antwerpen. Dankzij ons, dankzij Nostalgie Plus. Daar heeft ze nog altijd goede herinneringen aan, laat ze weten. Cambodja.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Een hele goede middag. We zitten opeens terug in de 80's en daar is een goede reden voor, want er komt een leuke nieuwe lijst aan bij Nostalgie Plus en dat is de 80's Top 800. Over exact twee weken, vanaf maandag 19 oktober, hoor je ze hier één voor één jouw 80's favorieten in de mooiste 80's lijst. Stem erop via de website nostalgie.plus en intussen haal ik graag herinneringen op aan jouw 80's en dat doen we in Good Vibrations iedere dag rond een specifiek thema. En vandaag voor de eerste is dat kleding. Wat droeg jij in de 80's? Ja, het was een decennium waarin veel kon. Denk aan een legging, kleurrijke trainingspakken, neonkleuren tout court, maar evengoed zwarte outfits voor de new wavers. En aan het einde van het decennium, meer en meer merkenkleding. Bijvoorbeeld de Millet-jassen. Hoe liep jij erbij in de 80's? Wat droeg jij toen? Laat het ook even weten. Dat mag je doen in een bericht via WhatsApp, in tekst, maar evengoed in foto. Je bereikt ons heel makkelijk via WhatsApp op 0477 900 800. Wat was jouw kledingstijl in de 80's? Wat droeg jij? Stuur maar ondertussen muziek van een 80's loverboy en eerst Maud en McNeil. How do you do?
2: What?

Loverboy van Billy Ocean. Sophie uit Beveren stuurt via WhatsApp. Ik droeg in de 80's in mijn herinneringen elke dag een legging met daarboven een veel te grote sweater. Liefst in fluoroze of felgroen. En dan ook nog eens beenwarmers, ook als ik niet naar de les aerobics ging. Ik vond mezelf geweldig. En dat zal je ongetwijfeld ook wel geweest zijn, denk ik, Sophie. Ik zie het alvast zo voor mij. Wat droeg jij in de 80's? Je mag ook

0: reageren. Straks nog zo'n 80s held. Lionel Richie en Diana Ross ook. You Can't Hurry Love.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
1: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
0: Reserveer op tuincentraklaas.be.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Your Golden Year.

0: Denros met de Supremes, You Can't Hurry Love.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Vanaf vandaag dompelen we ons helemaal onder in de jaren 80 naar aanleiding van de 80's top 800 hier. Over exact 2 weken begint. Iedere dag doe ik dat aan de hand van een thema. En ja, probeer ik jou en jouw 80's een beetje beter te leren kennen. Vandaag kleding als eerste. Veel reactie op de vraag, wat droeg jij in de 80's? En leuk om altijd te lezen. Ook Claire stuurdagsep. Ik droeg in de jaren 80 grote epauletten in blouses, kleedjes, jassen. Ook de mannen hadden trouwens verbrede schouders. Goh, het is ook waar. Die schoudervullingen, dat is inderdaad ook ethisch. Claire droeg blijkbaar ook ballonrokjes. Bij Danielle waren dat legerbottinnetjes, een knalspannende jeans en een wit shirt met lange mouwen. Met daarop dan bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag of een andere opgestreken print. Dan ook zo'n jeansjasje als het wat frisser was. Karine uit Lokeren zegt, ik had een permanent waar ik uren aan gewerkt had. En bij de eerste regenbui ontplofte die meteen. Daarbij droeg ik dan grote oorbellen, een brede riem en een blouse met, jawel, schoudervullingen, want hoe meer volume, hoe beter. Patrick zegt, voor mij waren het trainingspakken, liefst met felle strepen aan de zijkant. Ik droeg die naar school, naar de winkel of zelfs op familiebezoek. Mijn moeder vond het maar slordig, maar ik vond het vooral gemakkelijk. Koen uit Brugge zegt, mijn moeder kocht voor mij een felblauwe Millet jas. Ik dacht dat ik daarmee de coolste jongen van de straat was. Bijpassend droeg ik dan ook een broek, witte sneakers. Die jas was trouwens zo dik dat ik amper nog in de auto paste. En Marlene uit Aalst zegt, ik herinner mij vooral mijn outfit waarmee ik wegging op zaterdagavond. Een glittertop, zwarte legging en hoge laarzen. Dan gingen we naar een fuivende parochiezaal met een spiegelbol en roken uit de machine die waarschijnlijk niet helemaal veilig was. Maar de sfeer die was er zeker wel. Kijk, kleding in de jaren 80, het brengt wat teweeg. Anne gaat er straks na 6 uur op verder in jouw verhaal. En wil dan ook weten bij welke club jij hoorde in de jaren 80. En liet je dat ook zien, jouw outfit? Laat het maar weten. Well,

Lionel Richie, bij Nostalgie Plus, All Night Long, Alan Foley staat klaar, We Belong to the Night en ook een van die classics van Falco. Het is druk onderweg, vooral in en rond Antwerpen door een ongeval naar Antwerpen op D313. Vlieg je intussen 2 uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 uur en 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. En dat heeft alles te maken met een ongeval. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. E314 Leuven-Lummen, 50 minuten erbij tussen Wilselen en Aarschot. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 1 half uur van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op D34 naar Antwerpen nog 1 kwartier van Oelegem tot in Ranst.

0: Belong to the Night van Alan Foley als kind. Wou ik graag saxofoon leren spelen. En dat is allemaal door het nummer van Jerry Rafferty dat er aankomt. Het is er helaas nooit van gekomen. Ik heb ook Falco met Ginny. En we gaan het over dialect hebben in de rubriek, zoals iedere maandag, de rubriek Vreewijs.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
6: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
8: TGI Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TGI Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tgibank.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot. In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: icoon van de 80's toch ook wel, in deze artiest. Falco met Genie, nog zo iemand. Madonna staat klaar met Material Girl. En ook beloofd Jerry Rafferty met die geweldige saxofoon-solo uit Baker Street.
1: Vreewijs.
0: Iedere maandag leren we in Good Vibrations bij over de betekenis en het ontstaan van één specifiek Vlaams dialectwoord. Vandaag doe ik dat samen met Veronique de Tier, een dialectoloog verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden. Veronique, een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Veronique, wat is het woord waar we het vandaag gaan over hebben?
2: Vandaag gaan we het hebben over het woordje Luther.
0: Luther.
2: Soms ook uitgesproken als leuter. Hè? Luther, leuter.
0: Okay. Luther
2: en
0: of leuter.
2: Ik heb natuurlijk de drie mogelijkheden voor jou.
0: Ja?
2: Is Luther of leuter, is dat koffiedik, is dat karnemelkpap of is dat zeepsop?
0: Okay. Koffiedik, karnemelkpap of zeepsop. Toen ik de eerste twee hoorde, dacht ik van, we zitten in het thema keuken, maar die zeepsop, ja, die past daar dan weer helemaal niet in thuis natuurlijk. Wat zou het kunnen zijn? Leuter dus, dat is het woord, of het dialectwoord van vandaag. Ik ga moeten raden en ik ga zeggen, laat ons voor het eerste gaan. Koffiedik, zou het dat kunnen zijn, Veronique?
2: Het is helaas geen koffiedik. Hoewel het koffiedik eigenlijk heel veel varianten heeft in de dialecten, zit Luther of leuter daar niet bij. Luther is zeepsop. Limburgers, okay. Ja, het zijn vooral Limburgers die dat woord gebruiken en kennen. Ja. Dus zij gebruiken zeep Luther of zeep leuter om vloeren schoon te maken. En ze hebben het woord geleend bij hun Duitse buren.
0: Ja?
2: Dus het Rijnlandse woord Luther, dat is afgeleid van een werkwoord lutteren dat zuiveren betekent. Of betekende.
0: Ja?
2: En als je een beetje goed luistert, dan herken je daar eigenlijk ook louteren in. Hè? Wat bij ons ook zuiveren, reinigen betekent. Hè? Louteren. Nu, in de rest van het taalgebied kennen ze dat Luther of dat leuter niet. Hè? In de meeste gevallen noemen we dat gewoon zeepsop.
0: Ja.
2: Behalve in Oost-Vlaanderen en het zuidelijk-westelijke deel van West-Vlaanderen. Daar hebben ze er een ander woord nog voor. En daar gebruiken ze het woord zeeploog.
0: Zeeploog?
2: Nu, zeeploog. Dus loog of loge. Ja. Zeggen ze, die zeep moet daar niet altijd voor. En dat woord is verwant met het Latijnse lavare, dat wassen betekent. Nu, in mijn Oost-Vlaams dialect klinkt dat loog als luwe. Dus je moet al een beetje verbeelding hebben
0: om
2: dat te koppelen aan loog. Hè? Dus eigenlijk is dat loge en die o wordt uitgesproken als een ue en de ge valt dan weg in mijn gebied.
0: Okay.
2: Dus dat zijn eigenlijk de drie voornaamste woorden die in Vlaanderen bekend zijn voor zeepsop.
0: Ja, maar het begon dus met Luther eigenlijk. Luther of leuter, beide zijn mogelijk.
2: Ja.
0: En dat vind je vooral terug in Limburg, een dialectwoord voor zeepsop. Zoals je zelf al zei, wie straks nog een wasje moet insteken of de vaat gaat doen. Wel, het zou altijd van pas kunnen komen. Fijn, ik ga het nooit weer vergeten, dit woord alvast ook, Veronique. Weer wat bijgeleerd, waarvoor dank. En graag tot de volgende keer.
2: Graag tot de volgende keer. Dag.

Pieter is dus zeepsop in het Limburgs. Danielle stuurt dat zij het kent, maar dat ze het in haar regio in Limburg dan weer uitspreken als luiter. Kijk, die is veel voorkomend daar dus blijkbaar in de streek. Het is tussen 7 voor 6 geworden. We zitten hier bij Nostalgie Plus helemaal in de 80's. Hè? Jouw feest van de 80's. Ik had het vandaag over kleding, 80's kleding onder andere. Dimitri had nog gereageerd, eentje die ik jou niet wil onthouden, want zo herkenbaar natuurlijk, de sponsen broekjes. Ik herinner mij die donkerblauwe sponsen broekjes die als short doorgingen. Ik was 7 in 1985 en had nog niet echt te kiezen wat en hoe ik me kleedde. Maar ja, ik herinner me wel dat mijn kleerkast vooral één grote kleurboek was, zoals we het zeggen, met een smiley erachteraan. Voilà, de kleding in de 80's, daar gaat het bij Anne na 6 uur ook over. Heel specifiek wil ze daarbij weten van bij welke club jij hoorde in de jaren 80 qua kleding. En liet je dat dan inderdaad ook een beetje zien? Je mag reageren en dat kan zoals steeds via WhatsApp op 0477 900 800. Jouw verhaal dus over een paar minuten met Anne. Ik heb nog een zangeres voor wie de kleerkast in de 80's vooral uit corsetten, minirokjes en visnetpanties bestond. En dat is natuurlijk Madonna. Dit is Material Girl.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Hè? Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, wat is dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
13: Een prachtige herfstmaandag met een blue sky à la ILO. Ze staan klaar als eerste hier in jouw verhaal. Welkom.
1: Your golden years. Nostalgie plus.
13: En voor het nieuws lopen we langs bij Vrouwke. Goedenavond, Vrouwke.
14: Goedenavond. Er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Want uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de slachtoffers hulp zoekt. Op verschillende online platformen circuleren naaktbeelden zonder dat slachtoffers het zelf weten of er toestemming voor gaven. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil slachtoffers nu aanmoedigen om incidenten toch te melden. Een man van 21 uit Brugge moet zich chemisch laten castreren omdat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. Dat is een van de voorwaarden die de rechtbank hem oplegde om een celstraf met uitstel te krijgen. De man had het meisje via sociale media leren kennen. Volgens een gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten gaat plegen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffers. De politie in Luik heeft al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Leerlingen blokkeerden de ingang van verschillende scholen om de lessen te verstoren. Maar relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 kinderen van een basisschool licht gewond toen er vuurwerk belandde op de speelplaats. De studenten protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorige week liep het protest al uit de hand. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Hij verloor gisteren bijzonder nipt van Remco Evenepoel. Volgens de fotofinish was het verschil 0,0028 seconden of 2,8000ste van een seconde. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet helemaal correct met de streep stond opgesteld en dus een vertekend beeld gaf. Vanavond licht bewolkt. Vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist. Daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. Vanaf donderdag wisselvalliger met regen en een pak frisser rond 15 graden.
13: Een plek onder de zon in de file op de E313 Lumme-Antwerpen. 103 minuten aanschuiven tussen Herentals-West en Borgerhout. Op de E314 Leuven-Lumme 46 minuten van Holsbeek tot Aarschot. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen verlies je 37 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring zijn dat 31 minuten van de Astridlaan tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 29 minuten file rijden van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E34 Turnhout-Ranst 26 minuten tussen Oelichem en Ranst. Op de Brusselse buitenring 24 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. En 19 minuten tussen Grimbergen en Jette.
10: Jouw verhaal met

Don't bring me down, jouw feest van de 80's. We zijn vertrokken, Sam, met ook extra 80's verhalen. Ik pik de volgende dagen in op de thema's van Sepp, je outfit in de jaren 80. Je had het zwart van de New Wave, weet ik nog, de beenwarmers voor de sportivo's. Kapsels die alle kanten uitgingen en ook de merkenkleding die plots veel aanhang kreeg. Bij welke tribe hoorde jij in de 80's? Was jouw kleding een manier om je af te zetten of net ergens bij te horen? En wat was die favoriete look van jou? En welke outfit zou je misschien nooit meer dragen? Jouw verhaal via WhatsApp 0477 900 800.

Santana.

Ja, jouw ethisch look. Niet te moeilijk soms. Dag, lieve Anne. Bij ons was dat gewoon casual. Een jeans met botten en een trui die veel te breed was. En van kapsel een pot over mijn hoofd en daar rondknippen. Zo klinkt het bij Johan. Ivo was dan meer van de sportieve brigade. Trainingsvest, laat hij weten. Witte sportschoenen en liefst een merk dat dan ook iedereen kon zien. Beken ik nu van achter wat schaamrood. Zot hoe belangrijk ik het toen vond dat ik zo gezien werd. Ik snap dat helemaal, Ivo. Sommige prioriteiten die smelten ook gewoon op een dag als in de septemberzon dan weer. Gelukkig maar.

0: Ja, rood was er ook in de 80's. Bij mij soms vooral na veel te lang in de zon. Ik heb ooit een rode trui aangetrokken om mijn verbrande gezicht te camoufleren. Of dat ook gelukt is, ik zal het nooit weten, want niemand durfde iets te zeggen. En hoe liep jij erbij in de 80's? WhatsApp 0477-900-800. Of had je daar totaal geen oog voor? We gaan eens horen bij Gudrun na Donna Summer en Hall & Oates. Die zijn er ook bij. Sleep
1: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
4: Ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, verandas? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt?

0: Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: En deze medaillonneken, hè, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
2: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem?
1: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03 226 93 93.

0: Jouw feest van de 80's met misschien wel deze van Hall & Oates. Stem hem in onze 80's 800 of niet. Laat van je horen in ieder geval via nostalgie.plus en dan door via het vakje Jouw feest van de 80's. De stem van Gudrun die heeft een heel duidelijke richting, of geeft duidelijke richting, moet ik misschien zeggen. Een hele goede avond, Gudrun. Ja, in jouw geval is het heel duidelijk, hè, waar jouw voorkeur naartoe gaat.
1: Ja, dat is naar Whitney Houston.
0: Hoe zeg je?
1: Dat is naar Whitney Houston.
0: Naar Whitney Houston. Ja, 3 keer heb je gestemd voor Whitney.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik zie ook... Ja, want Whitney Houston heeft zowel hele mooie ballads gemaakt, maar ook stevigere nummers. En jij hebt ook een duidelijke voorkeur voor die rustigere songs, hè?
1: Ja, ik ben een rustig persoon.
0: Ja, past bij jou.
1: Sorry.
0: Zeg, hoe zat jij in de 80's? Want jij hebt me daar straks verteld dat je eigenlijk totaal niet met kleren bezig was, hè?
1: Oh nee, helemaal niet. Ik ben in 1983 begonnen op de luchthaven in Zaventem en vanaf de eerste dag moest ik uniform dragen.
0: Ah, oké. Dat is lekker makkelijk.
1: Dat is heel gemakkelijk, ja. Dat was ook niet bepaald trendy, maar ja...
0: Ah nee?
1: Je moet wel, hè.
0: Was het niet trendy? Want ik vind die... Ja, als ik dan kijk, ik weet niet in welke functie je daar werkte... Maar ja, ik denk dan dadelijk aan de stewards en de stewardessen. Dat valt wel mee, hè. Het is vrij klassiek. Maar hoe was jouw uniform dan?
1: Nee, ik werkte op de luchthaven zelf.
0: Op de luchthaven zelf, ja, oké. Okay. Ja. Dus je had een andere... En wat voor uniform was dat dan?
1: Een donkerblauwe rok met een rietenbloem.
0: Ah ja, dat is vrij klassiek. Ja. Zoals mijn moeder zou zeggen, daar kun je niks mee misdoen, hè.
1: Nee, ik kon niks mee misdoen. En dan iets later was het een grijze rok met een roze blouse.
0: Ah ja, oké. Okay. En wanneer was dat iets later dan? De punk?
1: Vier jaar later. Dan besliste ineens de personeelsmanager van te zeggen... Oh ja, we gaan roze blouse dragen.
0: We gaan eens gek doen, ja.
1: Ja.
0: Allee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Een roze blouse, ja... Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik kom niet genoeg op de luchthaven, denk ik.
1: Ja, ja. En ik heb 4 jaar op passagiersdienst gewerkt. Ja. Dan 8 jaar op operations. Dus voor het papierwerk voor de commandanten. En dan ben ik 8 jaar dispatcher geweest voor de laderslotter.
0: Oké. Okay. En ondertussen Whitney Houston luisteren.
1: Op de radio. Op de radio in de auto, want daarbuiten thuis ging het ook niet. Ik was al dus een moeder geworden.
0: Oké.
1: Okay. En met babytjes in huis, ja, kan je geen Whitney Houston draaien.
0: Nee, die zongen al vanzelf waarschijnlijk, hè?
1: Ja, die zongen en speelden vanzelf. Dus,
0: ja. All at once zongen die dan, allemaal tegelijk. Goed, zeg Gudrun, dank je wel om te delen. Ik kan me er wel zoiets bij voorstellen. En we gaan eens luisteren naar een van jouw keuzenummers. One Moment in Time, om dit moment een beetje te vieren dat hier bij mij aan de telefoon hangt. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Dank je wel.
0: Geniet nog van onze 80's maand. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Tot binnenkort.
0: Groetjes. Joe.

De gitaar van Johan Verminne en daarvoor zo'n beetje het overwinningslied voor de Olympische Zomerspelen in Seoul 88. One Moment in Time. Gereserveerd door Gudrun voor onze 80's 800. Geen Whitney, wel punk, toch even voor Anja in die tijd. Ik was eerder braaf, schrijft ze, tot een vriendin besloot dat ik eens iets aan mijn uiterlijk moest doen. Ze deed dat met zwarte eyeliner en veiligheidsspelden aan mijn t-shirt. Ik eindigde met vooral veel gaten in mijn kleren en dat vond mijn moeder niet zo tof. Mijn punkcarrière heeft wel geteld 6 dagen geduurd.

0: We gaan de winter in straks. Niet mals als je net als ik op aardgas verwarmt. En ook crisissen zijn van alle generaties. Want ook in de 80's was energie een duur zaakje. En kijk, we zijn nog springlevend. En er is altijd de liefde. Let maar op zo dadelijk.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Peugeot.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
0: Het beste uit de 60s,
9: 70s
0: en 80s.

voor wie in de 80's graag in de wol rondliep. In Diest trokken afgelopen zondag, gisteren dus, maar liefst 350 ooien door de stad. Op weg naar Brussel, vreemd zicht. Deel van een Europese herderstocht en goed voor massa's nieuwsgierigen. Ik gids je graag langs onze knapste classics. Dit is er misschien wel eentje voor een jarige Maya Walk of Life. Vieren vandaag, Maya, maar vooral de rest van het jaar, hè.

0: Ja, en wat we allemaal deden om er cool uit te zien in de 80's. Een smalle jeans, dat mocht dus niet thuis, weet ik nog. Dus maakte ik mijn broeken dan zelf maar smaller, maar niet zo handig met een naaimachine. Dus niet altijd met even geweldig resultaat. En dan die haren, dat moest blond, dus gingen we aan de peroxide. En natuurlijk zonnebankbruin, dat hoorde er ook bij, hè, voor de ultieme beachlook. Blij dat ik daar niet weer naartoe hoef, eigenlijk, naar de jaren 80. Wat is jouw verhaal, jouw look in de 80's? Stuur gerust via WhatsApp 0477-900-800. Ondertussen op weg naar een feestelijke 70s classic.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: Een hele maand oktober kijken we terug naar die wonderlijke 80's met de classics van toen en jouw verhaal daarbij. Your golden. Nog net geen 7 uur. Vrouwtje heeft nieuws voor jou.
11: Goedenavond. Er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Want uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de slachtoffers hulp zoekt. Op verschillende online platformen circuleren naaktbeelden zonder dat slachtoffers het zelf weten of er toestemming voor gaven. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil slachtoffers nu aanmoedigen om incidenten toch te melden. De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Hij verloor gisteren bijzonder nipt van Remco Evenepoel. Volgens de fotofinish was het verschil 0,0028 seconden of 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet helemaal correct met de streep stond opgesteld en dus een vertekend beeld gaf. En onze Rode Duivels spelen straks om 9:15 hun 4e groepswedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. Onze kapitein Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne zijn er niet bij. Ze zijn geschorst omdat ze vorige wedstrijd een gele kaart pakten. Het is een belangrijke wedstrijd om aan de leiding te komen, maar ons land won al 11 jaar niet meer van Frankrijk. En ook vorige week kregen we nog een late tegengoal. De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist. Daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. Vanaf donderdag dan wisselvalliger met regen en een pak frisser rond 15 graden.
0: Ja, nog even profiteren van die zon, hè. Op de weg ruim anderhalf uur werd 52 minuten aanschuiven op de E313 Lummen Antwerpen tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E314 Leuven Lummen verlies je 42 minuten van Holsbeek tot Aarschot. Op de E34 Turnhout Ranst 35 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de Brusselse binnenring dan 34 minuten van Anderlecht Noord tot Jette. Een thee verloren onderweg. Op de Brusselse buitenring zijn dat 23 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Op de Brusselse buitenring nog, ja, 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. En tenslotte op de E314 Lummen-Leuven. Daar sta je 17 minuten aan te schuiven tussen Bekkenvoort en Aarschot.
7: Verhaal.

0: Tijdloos plezier met Dancing Queen en de rest van onze Golden Classics op Nostalgie Plus. Ik weet niet of je vanochtend lang voor de kleerkast stond. Bij mij was het snel beslist, maar in de 80's was dat wel anders. Want je wilde ergens bij en ergens anders misschien niet. Bij welke club hoorde jij toen en hoe zag je dat in je outfit? Punk, new wave, sportief, metal, glam. Was jouw kleding een manier om je af te zetten of net ergens bij te horen? En wat was jouw favoriete look? En welke outfit zou je absoluut nooit meer aantrekken? Jouw ethisch look, jouw verhaal niet meer via nostalgie.plus, wel nog via WhatsApp 0477 900 800. Tot zo!
1: One, two, three, four.

Ach ja, de 80's. Plots was er de Levi's 501. Daar zat de een Nick Kamen ongetwijfeld voor iets tussen. Martien stond ook in vuur en vlam, schrijft ze, en spaarde maanden voor een van de meest begeerde kledingstukken ooit. En dan komt de maar. Toen ik hem eindelijk had, zat hij eigenlijk helemaal niet zo fantastisch. Maar dat gaf ik natuurlijk niet toe, schrijft ze. 'S Morgens was die jeans het eerste wat ik aantrok. En 's avonds was het ook het eerste wat ik eenmaal thuis weer uittrok. Baby makes her blue jeans talk, Martien. Geen Dr. Hook aan jou besteed, dat is duidelijk. Enfin, everyone's a winner zeker. Jeans of geen jeans.

0: Ja, Nick Kamen, of hoe een wassalon erotiserend kan werken. Eén spotje, één boxershort en plots wilde half Europa zo'n jeans. Ja, behalve Martien dan, hè. Anne Christie zie ik hier en oh, zo'n toffe plaat uit 1987. Ra, ra, ra. Nostalgie.
1: Wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische.
8: Nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparixl.be of bij je icparixl.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

Voor Sofia was de kous snel af in de 80's. Net als Goedroen was er een uniform. 7 lange jaren. Van de schoenen tot hemd en trui, alles lag vast in wit, bruin en zwart. Nooit, maar nooit meer, schrijft ze, heb ik een rok of iets bruins gedragen. Plus jamais. Ja, ik vond dat zelf eigenlijk wel makkelijk, dat uniform, maar bij mij was het beperkt tot alleen een grijs rok. Ja, dat valt dan nog wel mee, hè. We gaan naar Ike en Tina, naar Phil.

Ja, bij welke tribe, bij welke club, bij welke groep hoorde je in de 80's? En hoe paste dat bij je look? Of andersom, kan ook. Punk, new wave, merken, metal. Dag aan, schrijft Benny, welke club? Geen club, dus ook geen verhaal. Tenzij dat het mij geen barst kon schelen. What you see is what you get. Dus daarmee moeten ze het maar doen, willen of niet. Ja, ook een verhaal, hè, Benny. Waarvoor merci? Bij deze kleurrijke mensen lag dat toch anders. Vermoed ik altijd netjes in stijl, de Thompson Twins. I have a

0: gestyled tot hun groepsnaam toe, een beetje Belgisch. Want de mosterd haalden ze bij Janssen en Janssen uit Kuifje. In het Engels Thompson en Thompson, oftewel de Thompson Twins. Terwijl je de zon ziet zakken, misschien volle gaas zo dadelijk met de Romantics. En om het af te toppen heb ik nog Lou Rolls.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag 19 oktober
1: naar de 80's Top 800
3: van Nostalgie+.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
6: Een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat,
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Dat is goeie business. En pleasure.
3: Info op telenet.be.
11: Ja, dat wordt weer overwerken.
3: Het beste uit de 60s,
1: 70s
3: en 80s.

0: 80's op de valreep. The Romantics, What I Like About You. Ja, Karin die wilde eruit zien als Madonna. Grote oorbellen, armbanden, kant, strikken in mijn haar. Alles tegelijk was eigenlijk nog niet genoeg. Voor een fuif had ik zelfs kanten handschoentjes gekocht. Een echte material girl, maar niet echt onder goedkeurend oog van mijn ouders. Gewoon je ding doen, Karin. Stoer zo.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.
0: Ja, Madonna komt hier de volgende dagen ongetwijfeld nog voorbij. Jouw feest van de 80's met als klap op de vuurpijl. Jouw 80's top 800. Jij kiest wat daarin thuis hoort via nostalgie.plus.

De 80's, helemaal terug van nooit weg geweest. Heerlijk toch, hè? À cause des garçons, schoudervullingen ook niet vreemd voor deze bende. Bea stopte ze ooit ook in. Hoe breder, hoe beter. Met grote oorbellen erbij en flink wat haarlak voelde ik me helemaal gekleed. Maar het hoeft voor mij echt niet meer terug. Op de gelukkig schaarse filmpjes van toen lijkt het nu wel alsof mijn schouders eerst de kamer binnenkomen en daarna pas ikzelf. Ja, vullingen, het is misschien ook meer iets voor je tanden of in een gevulde kip. Morgen tanden in de kip of in wat anders. Welk ethisch gerecht scoort bij jou vandaag nog steeds? Of ook welke culinaire rage mag wat jou betreft voorgoed in het verleden blijven? Graag jouw verhaal, kan nu al via WhatsApp 0477-900-800. Ik neem je mee naar Your Golden Years met nog meer ethische nostalgie van Dionne Warwick. Bijvoorbeeld na de betere martial arts. En die krijg je van niemand minder dan Carl Douglas.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden. Via FM, DAB+, digitale TV of Nostalgie.plus.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA. Even een waarschuwing. Vandaag duiken we mee je bed in en gaan we het zelfs over je onderbroek hebben. Want het Nieuwsbladonderzoek Ik versus Vlaanderen heeft heel wat blootgelegd over hoe proper je bent op je eigen. Wij zijn alvast fris gewassen. Ik ben Nathalie Delporte en dit is de Insider. Vorige week lanceerden we hier bij Nieuwsblad Ik versus Vlaanderen en hadden we het over je huishouden. Vandaag deel 2 met dezelfde Nieuwsbladjournaliste bij mij in de studio. Dag Greet van der Hoeven.
1: Hallo.
0: En dag Koen Baumers.
2: Hey.
0: Nog even kort herhalen misschien voor de mensen die het vorige week gemist hebben. Wat is Ik versus Vlaanderen ook alweer?
1: Ik versus Vlaanderen is een groot experiment. Beter kan ik het niet omschrijven. Mm-hmm. En we hebben daar 3 dingen voor gedaan. We hebben ten eerste, dat heeft Koen gedaan, alle mogelijke data die er bestaan, alle onderzoeken die er bestaan over het leven zoals het is in Vlaanderen uitgespit. Mm-hmm. Ten tweede, want we waren nog nieuwsgierig naar een aantal dingen, hebben we een representatieve enquête laten doen bij 1500 Vlamingen om de mensen nog wat meer de kleren van het lijf te vragen.
0: Ja, straks letterlijk. Ja.
1: En ten derde, en dan wordt het denk ik pas echt leuk, hebben we dat vertaald naar een soort van zelftestjes. Ja. Waar dat je jezelf op heel veel verschillende vlakken kan gaan ja, een beetje vergelijken met hoe dat de rest van Vlaanderen zijn leven leidt.
0: Ja, en zo kan je boeiende vragen beantwoorden elke week met een nieuw thema. Noem eens een paar van de onderwerpen die er nog aankomen.
2: Wel, we hebben het vorige week over huishouden gehad. Volgende week gaan we naar wonen kijken. Seksleven hebben we bevraagd, gezondheid hebben we bevraagd. Het gaat echt heel breed. We hebben meer dan genoeg om maanden door te kunnen gaan.
0: Ja, met vandaag ook alweer een boeiend onderwerp. Vertel.
2: Hoe proper ben je?
1: Maar pas op, hoe proper ben je op jezelf?
0: Ja.
1: Want anders denken mensen misschien, ja, maar vorige week hebben we al gepoetst en gewassen en alles in het huishouden opgeruimd. Ja. Maar deze keer gaat het over de persoonlijke hygiëne.
0: Ja, met als eerste vraag bij dit thema meteen, hoe vaak ververs je je beddengoed? Ik heb uiteraard de test ook ingevuld. Bij ons zal dat ongeveer om de 2 weken zijn. Zitten we daarmee goed?
2: Ik denk het wel. Zonder oordeel te vellen, maar gemiddeld zaten we, als ik me goed herinner, rond de 2,2 keer per maand.
0: Ja.
2: 1 op de 5 doet het wekelijks.
0: Wat doen jullie? Want ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken, Greet.
1: Nee, ik ben een lakenfetischist.
0: Oei.
1: Ja, ik vind proper laken zijn van de zaligste dingen die dat je kunt meemaken. Maar ik zit toch op het gemiddelde 2 keer per maand ongeveer. Want het is een klus waar je er soms wat tegenop kijkt.
0: Ja,
1: terwijl het eigenlijk heel rap gedaan is wel.
0: Maar, ja, maar als ze plooien heel de
2: En zo die grote donsdeken daarin
1: gevecht.
2: Foefelen. Goh, ja. Dat is vechten, ja.
0: Ja. Ah, ik kan dat nogal snel. We moeten dus een competitie organiseren.
1: Maar het is zo zalig om tussen een vers gewassen laken te liggen.
0: Echt,
1: dat is echt van de beste, vind ik. Ja.
0: Koen, zit jij ook op het gemiddelde?
2: Ja, ik heb een reminderje staan om eraan te denken 1 keer per maand. Maar ik doe het wel vaker als ik merk van, nee, het is nodig.
0: Een reminder zelfs.
2: Ja.
0: Want 1 keer per maand, dat is inderdaad misschien wat weinig. Maar we gaan daar ook absoluut geen oordelen over vellen.
1: Zeg, toch nog even iets wat aan mij in die cijfers opviel, is dat oudere mensen veel vaker, dacht ik, hun lakens verwisselen. Klopt, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Die hebben meer tijd, hè?
1: Ja, die hebben meer tijd.
2: Of die zijn beter
1: opgevoed. Maken hun lakens misschien rapper vuil of zo.
0: Ja, dat ook waarschijnlijk. Maar dat haal je dan niet uit die cijfers.
1: Willen we dat weten? Ja,
2: nee, dat zat niet in de cijfers. Die bevraging.
0: Maar dus met zo ongeveer 2 wekelijks zitten we wel goed.
2: Ja, je brengt daar 1/3 van je leven in door, hè? Mm-hmm. In bed. Je zweet daarin. Meer dan je denkt. Je denkt, ik lig stil, maar dat is niet waar. Je zit daar echt wel in te zweten. Mm-hmm. Experts zeggen ook van ja, zorg voor verluchting. Er groeien bacteriën in, zorg dat geen hele stammen en families worden.
0: Ja, met verluchting bedoel je dat niet alleen die verse lakens belangrijk zijn in de slaapkamer? Hè?
2: Nee, leg ze open overdag. Zorg dat uw raam ook is openstaat. En haal je matras ook van de grond. De matras op de grond is zeer slecht blijkbaar.
0: Mm, okay.
2: Dus door een beetje luchtstroom eronder te hebben, gaat het ook beter.
1: Anders lig je met meer in bed dan je
0: Dan de volgende vraag in het onderzoek van deze week is deze. Hoe vaak poets je je tanden? Oké, we gaan weer een rondvraagje doen. 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds. dat is bij mij toch, lijkt mij het gemiddelde ook.
1: Ja, op zijn minst vind ik. Ja. Vandaag ga ik 3 keer, want ik moet straks nog naar een tandarts.
0: Ah ja, maar dan, ja, uiteraard.
1: In een auto doe ik dat dan.
0: Je poetst in de auto?
1: Ja.
0: Praktisch, hoe gaat dat dan?
1: Ja, gewoon een tandenborstel en tandpasta. En dan moet je wel de tandpasta instellen.
0: Ah,
1: is dat zo erg? Ja. Mijn persoonlijke hygiënescore keldert hier.
0: Nee, het zal wel niet verkeerd zijn als je het maar heel uitzonderlijk doet. Denk
2: nee,
0: ik.
2: Mijn zoon is 12 geworden en die krijgt nu volwassenen tandpasta. Want tot 12 jaar krijg je tandpasta met minder fluoride. Omdat je als kindje nog niet gewoon bent dat je dat niet mag inslikken.
1: Ja.
0: Ja, ik zie ook wel eens mensen op het werk die hun tanden poetsen na de lunch. Hebben ze gelijk?
2: De meeste tandartsen zeggen 2 keer per dag. Een keer 's ochtends, een keer 's avonds. Ja. Ik denk niet dat het kwaad kan.
1: Wil je nog een tip van mijn tandarts?
0: Ja.
1: Als je koffie drinkt bijvoorbeeld, is het heel verstandig om nadien ook wat water te drinken. Omdat je dan eigenlijk de schadelijke stoffen, eigenlijk de dingen die je tanden verkleuren en zo, dat je die kunt toch al een beetje wegspoelen.
0: Ja, oké. Okay, dankjewel voor de tip. Nee. Je mag hoe meer tips, hoe liever we het hebben hier, sowieso. En dan? Tadadada, dan komen we bij de meest spraakmakende vraag toch wel in het onderzoek. Een vraag met ook verrassende antwoorden. De vraag is deze. Hoe vaak wissel je van onderbroek? Wat was het antwoord?
2: Het gemiddelde is 84%.
0: Elke dag?
2: Minstens 1 keer per dag van onderbroek wisselt.
0: Lijkt me weinig. Ik zou denken dat iedereen dat doet.
2: Wel, als je dieper inzoomt op de cijfers, wordt het echt interessant. Bij vrouwen zit je inderdaad op elke dag. Dat is toch normaal? 94%.
0: Wij zijn
2: bij mannen.
0: Bij mannen, Koen?
2: 3/4. Dus een kwart dat minder dan 1 keer per dag zijn onderbroek wisselt, een verse onderbroek aantrekt.
1: Maar ik weet al hoe dat komt.
0: Spoiler.
1: Ik weet al hoe dat komt, want bij die mannen zijn er ook 1 op 5 die zelf de wasmachine niet kunnen bedienen. Dus die kunnen hun onderbroek niet wassen.
2: Ja, dat was vorige week. Ja.
0: Maar Koen, jij representeert de man alweer.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe zit dat dan bij jou?
2: Nee, ik doe dat 1 keer per dag. Ja. Als ik ga sporten, zelfs 2 keer per dag.
0: Ja.
2: Dacht dat dat normaal was, maar blijkbaar niet.
1: Ja, ik snap het eigenlijk ook niet. Het is toch iets, als je op reis gaat bijvoorbeeld, dan is het toch wat moet je zeker mee hebben? Onderbroeken en uw tandenborstel.
2: Ja, aantal nachten plus 1 is bij onze gouden regel.
0: Ja, minstens. Maar wacht, Jolien van de videoredactie is op pad gegaan met die kennis en vroeg reacties over dat mannencijfer.
3: Ja, dat is smerig. Dat is echt smerig.
4: Ik vind dat heel vies. Vervang gewoon elke dag je onderbroeken, alsjeblieft.
3: Goh, ik denk dat mannen gewoon 's ochtends ook minder tijd hebben om je klaar te maken. Snel een nieuwe broek aandoen erover. Of een proper t-shirtje en die onderbroek, je hebt daar net in geslapen. Dat is makkelijk om je te veranderen, zeg maar. Ik denk dat de reden is een beetje.
5: Ja, misschien denken ze er niet aan of zo. Of ze zijn moe van werk en dan gaan ze gewoon gelijk slapen.
4: Ja.
6: Volgens mij zijn ze ook wel gewoon te lui of zo om dat te doen. Ja.
4: Mijn vriend draait hem wel om, maar op reis. Hij heeft nu 7 dagen weg en heeft er maar 3 mee. Dus dat weet
7: wat zeg jij? Draait hij om?
4: Ja, hij draait dat om.
5: Ik denk dat vrouwen dat veel beter doen dan mannen.
6: Ja, we zijn ook wel meer mee bezig volgens mij dan mannen. Ik weet niet, volgens mij willen vrouwen gewoon hygiënischer zijn of zo. Die denken daar sneller aan of zo dan mannen.
4: Trots op de vrouw, voilà.
0: Trots op de vrouwen. Mannen hebben minder tijd en op vakantie draaien ze gewoon om. Daar worden we even stil van met z'n allen.
2: Ja, 3 voor 7 nachten. Mm.
1: Dat is wel heel weinig, hè. En dat omdraaien.
0: Ja.
1: Dan zit je gewoon met de vuile buitenkant.
2: Dat werd trouwens ook gevraagd.
0: Ik wou net zeggen, we kunnen daar wel lacherig over doen en onze neus optrekken. Maar kan het kwaad? En is het dan voor mannen en vrouwen effectief even belangrijk?
2: Ik heb het gevraagd aan Chris Kallewaert. Die noemt zichzelf ook dokter Oksel. Echt specialist in zweetgeurtjes, in lichaamsgeurtjes en in bacteriegroei en zo. En die zegt, eigenlijk niet. Er is niet echt een medische reden waarom je zegt, je moet elke dag van onderbroek wisselen.
0: Ja.
2: Qua bacteriegroei en zo, je gaat niet direct medisch, qua gezondheid, in de problemen geraken als je dat niet doet.
0: Mm-hmm.
2: Maar, zegt hij, het was een beetje zoeken naar een beleefde formulering, maar laat ons zeggen, niet alleen zweetklieren zitten we in de onderbroek.
0: Ja, wat dat betreft, ik heb het ook nog eens extra gecheckt bij een andere expert die je ook gebeld hebt, denk ik, Koen.
2: Ja.
0: Nele Toussaint, uroloog bij ZAS, ziekenhuis aan de stroom. Ook aan haar stelde ik de vraag, wat als je je onderbroek minder vaak dan dagelijks ververst?
8: In ons ondergoed verzamelen zich zweet, huidcellen, talg, bacteriën, kleine restjes urine, mogelijk stoelgang, vaginale afscheiding. En hoe langer je hetzelfde ondergoed draagt, hoe vochtiger en warmer de omgeving ook kan worden. Dat kan allemaal samen zorgen voor onaangename geurtjes, huidirritatie en mogelijk schimmelinfecties. Eén dag overslaan is meestal dus geen medische ramp, maar dagelijks een schone onderbroek is simpelweg de beste keuze.
0: Dat is duidelijk, maar niet alle urologen zijn het er blijkbaar over eens dat het niet zo erg is om het niet elke dag te doen. Hè?
2: Ken je die tegeltjeswijsheid? Ook al schudt de jongen nog zo kloek, de laatste druppel is altijd in de broek.
1: Hey, maar daar heb ik in het nieuwe boek van Piet Hoebeke. Ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar we hebben daar ook een stuk over gemaakt. En die heeft wel degelijk trucjes om dat te vermijden. Maar ik weet het niet meer van dat. Ja, ik ben natuurlijk ook geen,
2: geen
1: man, dus het was voor mij minder belangrijk om het zelf te onthouden. Maar volgens mij ja, moet je op een bepaalde manier knijpen om het te vermijden.
0: Goed.
2: Ja, er zijn absoluut trucjes voor. Nee, in alle ernst, wat uroloog Koen van Rentergem erover zei, die zei ja, dat is moeilijk te vermijden. Het overkomt iedereen wel een keer. En dat is niet het soort dingen dat je dan moet achterlaten. Die zei, ja, wat ik soms in mijn praktijk zie, het is om te kokhalzen.
0: Echt?
2: Ja, maar dan gaat het echt over verregaande hygiëne. We hebben dat trouwens ook bevraagd. Het is niet omdat je zegt minder dan één keer per dag, dat dat per se om de twee dagen is. Er is een percentage mannen dat antwoorden om de drie dagen. En zelfs een percentage dat antwoorden minder vaak dan dat. Die zijn er ook.
0: Ja.
2: En dan los je het natuurlijk niet op. Met, dat is een hygiëneprobleem dat verder gaat dan verse onderbroek aantrekken.
8: Plassen onder de douche kan helemaal geen kwaad. Voor de huid is het niet schadelijk. Het contact met de urine is heel kort en de urine wordt onmiddellijk verdund door het douchewater en dan direct weggespoeld. Vanuit hygiënisch oogpunt hoef je je dus geen zorgen te maken. Je zou jezelf wel kunnen conditioneren om telkens te moeten plassen wanneer je stromend water hoort. Maar af en toe onder de douche plassen zorgt zeker niet voor een Pavlov-effect waarbij elke kraan je naar het toilet stuurt. Bij een gezonde blaas blijft de bewuste controle gewoon bestaan. Wel belangrijk is dat je nog steeds best zittend plast, want dan ga je automatisch beter ontspannen. Maar als je dus onder de douche staat en je moet plassen, dan mag dat gerust.
0: Ja, die hygiëne die start voor de meeste mensen 's morgens onder de douche, waar je dus perfect een spoelbeurt van het toilet kan overslaan door in de douche te plassen. Volgens Nele Toussaint is het alvast geen probleem. Het is wel ook een vraag in jullie bevraging. Hè? Wat was daar het resultaat op die vraag?
2: Wel, meer dan 1 op de 3 mensen doet dat, plassen onder de douche.
0: En we zijn met 3. Guilty?
2: Ja.
1: Guilty.
0: Ah, alle 3. Hopla.
1: Maar ik hoop wel dat mijn kinderen niet meer luisteren. Nee, ja, maar echt heel vies.
2: Discussie over thuis.
0: Is dat? Ja, maar hallo, dat is toch al lang weg als zij gaan douchen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus die moeten dat gewoon niet weten.
0: Maar wat zeggen de cijfers? 1 op 3?
2: 1 op 3 vooral jongere mensen. Dus die oudere mensen die gaan dat niet doen, plassen onder de douche. Of minder vaak doen. Ja,
0: maar waarom, dat weten we niet.
2: Ja. Dat hebben we niet bevraagd. We hebben geen waarom-vraag gesteld. Ja,
0: ze hebben gewoon, ze hebben meer tijd, hè. Daar zijn we weer. Ze kunnen wel gewoon door het toilet. Nee, ik maak er een grapje van. Maar het kan dus geen kwaad. Hè?
1: En ik vind het wel een mooie verschoning. Dus ik heb nu een excuus om het te blijven doen.
2: Ja, nee, het kan absoluut geen kwaad. Je hebt zoveel liters water die je daarna meespoelt. Dat is meer dan een wc.
0: Oké. En van plassen gesproken rest ons nog 1 vraag in het onderzoek van deze week. Eén die wel vaker voor geanimeerde discussies zorgt. Hè. Hoe gebruik jij toiletpapier? Of ben je een propper of een vouwer?
2: Ja, dat is een grapje, hè?
0: Ja.
2: Ik vond het heel leuk dat we die konden bevragen. Daar bestaan inderdaad, Greet zei het in het begin van de podcast al, we hebben heel veel ernstige cijfers doorspit. Maar hiernaar was nog nooit gevraagd.
0: En?
1: Wel, 9 op de 10 fout. En dat vind ik wel een hele geruststelling. Want ik begrijp die proppers echt absoluut niet. En volgens mij meer nog, ze veroorzaken ook dat het toilet verstropt geraakt. We gebruiken veel meer wc-papier. Ik denk dat je het niet zo goed proper krijgt. Hoewel dat daar natuurlijk het natte reinigen nog altijd bovenaan staat, vermoed ik. Bij water echt, gelijk in andere culturen wel gebeurt. Maar dat proppen, ik begrijp er niks van. Maar ze zijn in de minderheid.
0: Ja, ja. Ik denk hier ook vouwer.
2: Vouwer.
1: Ja, ja. Zeker vouwer.
0: Krijg ik zo'n spontane liedje in mijn hoofd.

0: Heerlijk. Je zou er bijna van moeten. Chance dat we aan het einde van deze podcast zijn beland.
1: Oh, ja, nog niet helemaal.
0: Oké, vertel.
1: We hebben nu zo de speciale, leuke, verrassende vragen gehad, maar heel basic. Hoe vaak ga je in de douche en hoe lang sta je eronder? Hoe vaak was jij je? En daar hebben we ook wel een enquête over met wat interessante cijfers.
0: Oké.
2: De helft doucht dagelijks.
0: Ja.
2: Het gemiddelde is 10 minuten.
0: Wow.
2: Ja, 3 op de 10 minder dan 5 minuten.
0: Wacht, 10 minuten is lang.
2: 10 minuten
1: ik vind
2: is lang.
1: Dat niet.
0: Mijn puberdochter doet dat. Minstens 10.
1: Die doucht in een half uur bij mij.
2: Ja, wat tel je mee natuurlijk, hè? Als je al het afdrogen meetelt.
0: Ja, nee, hè, want dan verbruik je geen water meer.
2: Zwaar,
0: hè? Ja. Dat maakt het niet uit, hè?
1: Denk je vanaf wat je allemaal doet onder zo'n douche? Misschien een beetje zingen? Misschien een benen
2: ongetwijfeld ook bevraagd.
0: Maar dus, dat kan allemaal korter, als ik het zo goed begrijp. Eén liedje zingen onder de douche en er dan uit.
1: Ja.
0: Is het goed?
1: Ja.
0: Afgesproken?
1: Oké.
0: Allee.
2: Oké.
0: Okay. Tot de volgende, hè. We gaan nog wat testjes invullen via de
1: app van het Nieuwsblad.
0: Alsjeblieft. Dankjewel, Greet. Dankjewel, Koen.
2: Dag, hè.
0: Dit was de Insider, de actuele podcast van Nieuwsblad met de stem van Greet van der Hoeve, Koen Baumers, Dr. Nele Toussaint en mezelf, Nathalie Delporte, die samen met Laurence Stork ook instond voor de productie. Montage Elisabeth Verstraeten bij House of Media. Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag 19 oktober
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts